0: Het is 5:30. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. En er zijn verkeersproblemen op de E17 richting Antwerpen.
1: Ja, helaas zou ik zo zeggen. In Lokeren is die E17 naar Antwerpen dus nog altijd volledig afgesloten. Rond 7:00 gisteravond gebeurde daar een ongeval met een vrachtwagen die in brand vloog na een klapband. Er kwam olie op het wegdek en dat raakte ook beschadigd. Agentschap Wegen en Verkeer probeert alles zo snel mogelijk te herstellen, maar dat is niet makkelijk. Het is voorlopig onduidelijk wanneer die E17 in Lokeren richting Antwerpen weer open kan. Franse president Macron die vraagt hulp aan de Europese Unie bij het blussen van de talrijke bosbranden in zijn land. Onder meer Portugal, Kroatië, Tsjechië en Slowakije zouden al teams sturen. In Frankrijk staan enkele grote bossen en natuurgebieden in brand, zoals we weten in de buurt van Bordeaux bijvoorbeeld. Evacueerde de brandweer al 20.000 mensen en vernielde het vuur al 1000 hectare natuur en bos. Ook in Spanje riepen de autoriteiten in Madrid de noodtoestand uit. Bosbranden bedreigen er de regio en duizenden mensen moesten vluchten voor dat vuur. En er is gisteravond ook Europees

0: gevoetbald. In de tweede ronde van de Conference League speelde A-Gent 0-0 gelijk tegen Tcherkassy uit Oekraïne. De wedstrijd werd gespeeld op een neutraal terrein in Polen. De Gentenaars moeten dus volgende week donderdag winnen in eigen stadion om door te gaan naar de volgende ronde. En ook Anderlecht kwam in de tweede ronde van de Europa League niet verder dan 1-1 bij het Zweedse Hammarby. Danilo Sikan scoorde het enige doelpunt voor de Brusselaars die nog met 10 eindigde na een rode kaart voor Saliba. Ook Anderlecht zal dus volgende week donderdag aan de bak moeten om nog verder Europees te voetballen, zeker hè?
1: Nostalgie weer.
0: Het is eerst bewolkt, maar tegen de middag breekt de zon door. Eerst aan zee, daarna in de rest van ons land maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de wolking snel toe, daarna gaat het regenen vanaf het westen, maximaal rond 23 graden. Ook toch eens kijken naar maandag, dan is het bewolkt met soms een bui en tot 24 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
2: Met Tony.
3: En het is alweer de laatste van de week. Bijna weekend. Wie staat er mee op vandaag? Wie zijn die vroege vogels? Laat zeker van je horen. En dat kan natuurlijk via onze app.

0: was misschien ook bij Bad Bunny deze week, want ik hoor toch een beetje Spaanse invloeden. Paul McCartney en Hope of Deliverance. Het is 6:08.
1: De vroege vogel.
0: En wie is er al bij vandaag? Rudy van Kampen uit Mechelen, die is wakker om zijn dochter naar de luchthaven te brengen. Ze vertrekt naar Creta en hij blijft hier, zo zit hij erbij. Och, arme Rudy, maar wij zijn er nog natuurlijk. De nachtdienst is afgerond in het ziekenhuis en nu met een koffie naar huis, terwijl Nostalgie op de radio speelt, komt van Annelies Roggeman uit Kortrijk. Wakker door de buurman, amai, die om 5:00 zijn gazon al stond te maaien, echt waar. Op vakantie zeker. Patrick Simons uit Lokeren stuurde dit. Op weg naar zee voor een dagje strand wilde voor het drukke verkeer vertrekken Sophie van Hekken. En dan goedemorgen, de laatste van de week en content dat het weekend in aantocht is. En de muziek is goed om wakker te worden terwijl ik me klaarmaak om naar Brugge te vertrekken. Geniet allemaal van jullie koffie. Dat komt van Chrisje. Gaan we zeker doen, hè, Chrisje. Goedemorgen. Zeer leuk om te weten dat ik hier niet alleen ben.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: Ja, de videoclip die zorgde wel voor wat opschudding. Cher met netkousen aan, een groot kanon tussen haar benen en dan op een schip vol matrozen. If I could turn back time.
1: De vroege vogel.
0: Goedemorgen allemaal. Er zijn nog heel wat mensen bijgekomen. Ik ben een ochtendmens, zo schrijft Mark Hendricks in onze app. En ik sta altijd als eerste op. En geniet dan nog even van nostalgie. Mooi zo, Mark. Fijn dat je erbij bent. Vroege dienst vandaag in de bakkerij. Nu aan de croissants bezig. Dat komt van Tom Verlinde uit Ronsen. Goedemorgen, superteam. Al van om 5 uur bezig in de haven van Antwerpen. Op tijd stoppen vandaag en naar onze caravan aan zee. Dat zijn goede plannen, Tom. Geniet ervan. Goedemorgen, Tony en nostalgieteam. Het is weekend, het is vrijdag en Frank is ook weer present aan het luisteren. Fijn dat je erbij bent, Frank. Goedemorgen, hier zit het brood al in de reiskast om voor de eerste keer te reizen. Dat komt van Edwin Peters, stuurde ook een foto mee. Heerlijk toch, hè? Mijn favoriete geur, zo vers gebakken brood. Wakker sinds 4 uur, doordat ventje is opgeroepen voor brand in Zillebeke in een paardenpension. Dat komt van Nel Bagen. Oei, Nel, hopelijk is dat daar snel geblust en geen brokken. Maar toch, fijn dat je erbij bent. En aan iedereen bedankt voor de vele berichtjes. Zo kunnen we er weer tegenaan. Ik geef je ook al mee dat we straks nog even gaan bollen. Zo kan je aan het weekend beginnen met 100 euro shoptegoed bij Bol. Zeker meedoen, hè. Zeker bij ons blijven. En samen met ons wakker worden, zo meteen is dat met Coldplay.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sands Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sands.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.

0: En straks Belgisch en nog altijd een topper, Technotronic en Pump Up The Jam. Het is vandaag vrijdag 24 juli. Dat betekent dat het weekend voor de deur staat. Heb je nog geen plannen, dan hebben wij een paar leuke tips. De Gentse feesten die lopen nog tot en met zondag. Als je nog nooit bent geweest, wel dan is dit echt het moment om eens af te zakken naar Gent. Morgenavond is het feest op de Korenmarkt, want daar staat de jaarlijkse slageravond op het programma. En vanaf 23 uur zorgt Willy Sommers voor de ambiance. Dat wordt daar een keilange polonaise, dat weet ik nu al. Het laatste weekend van de Gentse feesten is trouwens altijd eentje met een tikkeltje extra sfeer. Heb je vanavond nog niets gepland? Dan kan je ook richting Kokzijde trekken. In de Zomerarena vindt daar At Sea plaats. Een heerlijke zomeravond vol muziek met optredens van onder meer Bart Peters, Novastar, De Mens en Kleimans en Van Geel. Wordt dat sowieso een topavond. En ook treintipper Christophe liet nog een tip achter voor dit weekend.
1: Voor wie zaterdag nog geen plannen heeft, plan een uitstapje naar Tienen. Niet alleen de stad van de suiker, maar zaterdag ook de stad van Lady Lynn. Tijdens de zomer van Tienen staat Lady Lynn dus op het podium met haar Magnificent Seven. De zoete zomer zie je schitteren vanaf 9 uur 's avonds. En er is ook een voorprogramma met Bas Serra. Ja, die komt uit Tienen en kennen we uiteraard van The Voice van Vlaanderen. Het feestje start daar met Bas om 8 uur. De zomer van Tienen, echt de moeite een keer te bezoeken. En uiteraard ook perfect

0: Daar word je toch wakker van, hè? Technotronic en Pump Up The Jam. 6:01. Laatste voucher van 100 euro wacht hier op jou. Toch voor deze week, hè? Tom uit Belzele. Die wilde gisteren een cadeau voor zijn kleinzoon bestellen op Bol. Het is een soort van knuffelpop. En wat zou jij vandaag graag willen? Volgende week zou er opnieuw een hittegolf aankomen. Misschien iets om je fris te houden. Of iets helemaal anders. Met 100 euro kom je al een heel eind op Bol. Laat even weten met de Nostalgie-app wat er op jouw bestelverlanglijstje mag staan. En als ik je straks bel, antwoord je met effe bollen. En dan is die 100 euro shop te goed van jou. En zo kan het weekend dan weer goed beginnen.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar 12 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Mannekes,
7: Bombie.
6: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
7: Tot en met maandag.
6: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
7: Met ons Gamma Plus kaart.
6: 25% op alle verf.
7: 25% op alle verf.
6: Allee, yes.
7: Dat is simpel.
6: Dat zeg ik toch.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Ja, ja, en ze mocht deze week nog optreden voor de koning. Hè. Natalia, I've only begun to fight. Het is 7:10. Laatste keer deze week. Hou je telefoon dichtbij, want ik ga er weer voor zorgen dat iemand kan shoppen op Bol. 100 euro shoptegoed ligt hier te wachten op een luisteraar die zijn shoplijsten stuurde via Nostalgie, via de Nostalgie-app. Marijke die droomt van een nieuwe hangmat voor in de tuin. Filip wil eindelijk die powerbank kopen voor onderweg. Greta zoekt een cadeautje voor haar kleinzoon die vandaag jarig is. Oh, proficiat, Greta. Van ons allemaal. Dat. En dan Bart die heeft zijn oog laten vallen op een nieuwe koffiezet. Komt altijd van pas, zeker op dit vroege uur. We gaan eens iemand proberen bellen. We wachten tot de telefoon overgaat en dan hopen dat hij met de juiste woorden antwoordt.
1: Even
0: bollen. Voilà, ze. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Met Christy.
0: Dag Christy, goedemorgen. Zeg, je hebt 100 euro verdiend door gewoon even bollen te zeggen.
1: Super.
0: Is goed, hè?
1: Super, ja, heel tof.
0: Wat zijn de plannen ermee?
1: Eigenlijk is het de bedoeling om een hondenautostoel aan te schaffen.
0: Een hondenautostoel? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Ja, wel, ik was ook op zoek, omdat we een andere auto hebben en we kunnen ze niet in de koffer zetten.
0: Ja.
1: En dan kwam ik op het op zo verschillende, want je hebt daar verschillende modellen in, zoals een kinderautostoel en hondenautostoel.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En wie neemt daar dan in plaats? Jouw man of zo? Nee, nee.
1: Nee.
0: Je hond?
1: Die gaat daar niet in passen.
0: Nee, denk
1: de
0: ik
1: hond,
0: ook niet.
1: Natuurlijk.
0: Ja. En wat voor hond is het?
1: Het is een geadopteerde hond, zo een kruising met een herdershond eigenlijk. Een beetje het formaat van een border collie.
0: Ah ja, oké. Okay. Van alles door elkaar zo, maar wel een hele leuke hond.
1: Ja, ja, een hele lieve.
0: Ja, wat is de naam?
1: Lola.
0: Oké, okay. Lola, jouw hondenstoel is onderweg. Heel veel plezier ermee, Christy.
1: Dankjewel.
0: En fijn dat je erbij was. Ik wens je ook een heel prettig weekend, hè.
1: Ja, voor jou, sorry.
0: Jojo, bye bye.
1: Bye.

En we hebben Christy al blij gemaakt met een hondenautostoel. En ik geef al even mee dat we later deze dag ook nog wat reizen gaan weggeven in het grote nostalgie-reisbureau. Welke reizen dat zijn, daar kom ik nog op terug. En dit is alvast David Bowie. Met zijn China Girl, zo meteen ook Jasmin.

0: leuke 80's in je radio om mee te beginnen zo meteen. ABC en When Smokey Sings.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: By National Geographic.
3: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
2: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
3: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
2: Zondag, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
4: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
5: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
4: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
5: Die van de buren.
4: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
4: Nee. Één adres.
1: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
6: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
0: Nostalgie. Net geen 7:02. Goedemorgen, dit is het nieuws met Bart van Langehoven. Verkeersproblemen op de E17 die zijn voorbij.
10: Ja, de E17 naar Antwerpen is in Lokeren zo pas opnieuw vrijgemaakt nadat een vrachtwagen gisteravond in brand vloog door een klapband. Het wegdek raakte beschadigd en wegen en verkeer moest dat afgelopen nacht herstellen. Dat is nu voorbij. De politie moest wel de vrachtwagenchauffeurs die verplicht overnachten op de pechstrook wakker maken. En dat ging ook veel vlotter dan verwacht. De sociale inspectie onderzoekt of de havens van Antwerpen en Brugge jarenlang te weinig belasting betaalden via een verdachte VZW. Het gaat om de IT-afdeling die mogelijk fraudeerde met winsten van het havenbedrijf, want VZW's betalen minder belastingen dan bijvoorbeeld een commerciële onderneming. De havens van Brugge en Antwerpen zouden in 2024 maar 4% belastingen betaald hebben op de winst die ze maakten. En dat vindt de sociale inspectie op zijn minst opvallend, zeg maar verdacht. Franse president Macron vraagt hulp aan de Europese Unie bij het blussen van talrijke bosbranden in zijn land. Onder meer Portugal, Kroatië, Tsjechië en Slowakije zouden al teams sturen. In Frankrijk staan enkele grote bossen en natuurgebieden in brand. In de buurt van Bordeaux evacueerde de brandweer al 20.000 mensen en vernielde het vuur al duizenden hectare natuur en bos. En ook in Spanje riepen de autoriteiten in Madrid de noodtoestand uit. Bosbranden bedreigen er de regio en duizenden mensen moesten vluchten voor het vuur. En er is gisteravond ook Europees gevoetbald. In de tweede ronde van de Conference League speelde AEK Gent maar 0-0 gelijk tegen Tsjerkassy uit Oekraïne. Match werd gespeeld op neutraal terrein in Polen door de oorlog, weet je wel. De Gendenaars moeten dus volgende week donderdag winnen in eigen stadion om door te gaan naar de volgende ronde. En ook Anderlecht kwam in de tweede ronde van de Europa League niet verder dan 1-1 bij het Zweedse Hammarby. Danilo Sikan scoorde het enige doelpunt voor de Brusselaars, die nog met 10 eindigden na een rode kaart voor Saliba. Ook Anderlecht zal volgende week donderdag moeten winnen als het nog verder Europees wil voetballen.
2: Nostalgie weer.
10: Het is eerst bewolkt, maar tegen de middag breekt de zon overal door. Eerst aan zee, daarna dus in de rest van ons land. Maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij 24 tot 28 graden. Zondag dan neemt de bewolking snel toe. Daarna gaat het regenen vanaf het westen. En 23 graden. En maandag bewolkt met soms een bui. En 24 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
8: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
2: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
11: Met Tony.

0: Ja, al sinds de 90s de best verkopende boyband ter wereld. Dan mogen ze het wat groter zien. Hè. Larger Than Life, de Backstreet Boys.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Ellen die is steeds op zoek naar een goed gesprek. Zelfs Blondie biedt zich al aan zo meteen. Call me, maar helaas voor Debbie Harry. Ellen heeft al ander volk gevonden. Wie vertrekt er, Ellen?
2: Ik ga checken. Ik zie hier ook een groep boys van eigenlijk alle leeftijden. Wie ben jij?
3: Michiel.
2: Michiel, vertel eens, wat zie ik hier? Wie zie ik hier?
3: twee gezinnen die samen op vakantie gaan.
2: Dat is mooi. Dat is absoluut oké. Okay. Ah, er komen er nog bij, dus de vrouwen lopen hier ergens rond.
3: Ja, de vrouwen zijn uiteraard nog inkopen aan het doen. Hè?
2: Ah, die zijn aan het waaien vanuit de apotheek. Dus er zijn toch ook nog wel voorzorgen die genomen worden. En dan waar gaan jullie?
3: Wij gaan naar Griekenland. Ja, naar Athene.
2: Naar Athene. En is dat iets dat jullie heel veel doen met mij?
3: We gaan heel regelmatig met hen op reis. Minstens één keer per jaar.
2: Ja, dus jullie zien elkaar...
3: Al 10 jaar, 15 jaar.
2: Ja. 10, 15 jaar.
3: Ja.
2: En ook soms alleen met het gezin? Of is dat dan vreemd?
3: Nee. We gaan ook soms alleen met het gezin op vakantie.
2: En wat geeft dat met vrienden? Is dat voor u zoiets? Ik ga met de boys, gaan we dat doen? De vrouwen doen dat?
3: Bijvoorbeeld. Maar deze keer niet. Deze keer gaan we allemaal gezellig samen op één boot. Dus we hebben niet veel mogelijkheden om te vluchten.
2: Zeg, in een boot. Is er dan iemand van jullie kapitein? Of is dat er ook gehuurd?
3: Ja, de kindjes zijn kapitein.
2: De kindjes zijn kapitein. Kindjes
3: zijn kapitein.
2: Dat is betrouwbaar.
3: We gaan zien waar we uitkomen.
2: Dus, en jullie vertrekken in
3: Athene.
2: In Athene naar?
3: Dat weten we nog niet. We gaan rondvaren en dan komen we uiteindelijk terug in Athene.
2: En dat is dan 10 dagen later?
3: Dat is ongeveer 7 dagen later. Ja.
2: En welke reis is u het meeste bijgebleven met jullie allemaal?
3: In de Provence. Toen dat deze kinderen allemaal nog super klein waren. En dan konden wij effectief gaan vluchten met fiets. Terwijl dat de vrouwen bezig waren met voor deze kindjes te zorgen.
2: Dus ik hoor daar toch wel een vorm van die vrijheid, muziek.
3: Die vrijheid. Maar die gaat er nu ook wel zijn. Hè. De plastische zorgen zijn er niet meer. Hè. Dus nu wordt het alleen nog maar leuker.
2: En alleen maar genieten.
3: Inderdaad.
2: Okay, ik wens jullie een fantastische reis alvast aan de hele bende. En ja, geniet ervan, hè. Jojo.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé.

0: even een bezinningsmomentje. John Legend en All of Me. Het is 7:45 geworden. Ja, je gaat gewoon eventjes iets kopen in de winkel. En die verkoper die moet even achteraan gaan zoeken. En daar sta je dan te wachten. En je raakt aan de praat met een wild vreemd persoon. Een toevallige ontmoeting van een paar minuten die later de ene hit na de andere zal opleveren. En zo meteen kom je te weten wie dit echt meemaakte, want het is echt gebeurd.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Papa.
6: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
5: Papa.
6: Die mini-schroefjes, de tank, check.
5: Papa.
6: Maar, lijm, check, voilà.
7: Heb je geen klantenkaart, meneer?
5: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
8: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
9: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

de Pet Shop Boys, hè, die hebben elkaar toch leren kennen op een bijzondere manier, toevallige manier zelfs. 1981, dat was in Londen. Neil Tennant die wil in een elektronica-winkel een kabeltje voor zijn synthesizer kopen. En terwijl de verkoper die gaat zoeken, raakt hij aan de praat met Chris Lowe. Ze blijken zelf dezelfde passie te hebben voor elektronische muziek. En ze wisselen nummers uit, telefoonnummers, en beginnen samen muziek te maken uiteindelijk. Een toevallig praatje tijdens het wachten. En zo werden dus de Pet Shop Boys geboren. Ondertussen gehoord voorgoed voor 22 top 10 hits, waarvan 4 op nummer 1. Fantastisch toch, hè? Dat van die toevalligheden, daar hou ik wel van. Vrijdag 24 juli en in het grote Nostalgie Reisbureau rollen ook vandaag de prijzen uit je radio. Wat precies, dat kom je nog te weten gaandeweg deze ochtendshow. En dit is alvast Texas die een beetje zon kon brengen.

0: Zometeen Take That and Everything Changes. Het is bijna 7:30. Hier is Bart van Langenhoven met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen toen ze met een quad van de kliffen stortte en in zee verdronk. Het meisje was op daguitstap met haar familie toen ze met een jongen wilde meerijden met die quad. Hij raakte ook levensgevaarlijk gewond. Wat er precies gebeurde blijft onduidelijk. Politie onderzoekt het tragisch ongeval. De Verenigde Staten heffen nieuwe taksen op producten uit 60 landen. Spullen uit de Europese Unie, Groot-Brittannië en Canada krijgen importheffingen van 10%. Voor andere landen zoals China en Japan wordt dat 12,5%. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van die nieuwe taksen voor de Belgische bedrijven. En zou jij op voorhand willen weten, als je ergens gaat solliciteren, hoeveel je zal verdienen?
0: Ja, liefde is blind. Werken en wat je gaat verdienen misschien niet. Transparantie, is dat niet altijd goed?
1: Ja, maar ik durfde dat bijvoorbeeld vroeger niet te vragen tijdens zo'n gesprek. Maar nu willen 4 op de 5 sollicitanten op voorhand weten hoeveel loon ze zullen krijgen. Dus werkgevers denken maar best eens goed na als er een toekomstige witte raaf voor hen zit. Want het blijft bij ons toch nog altijd wat taboe over hoeveel precies je wilt verdienen. De helft van de werkgevers zwijgt er ook over als er naar dat loon wordt gevraagd, maar toch verplicht Europa bedrijven om daar open en eerlijk over te spreken. Zeker als je potentiële nieuwe werknemers hebt die dat vragen tijdens een sollicitatiegesprek. Dus ja. Jij hebt dat gevraagd op voorhand van, maar als zelfstandige moet je dat doen zeker, hè?
0: Nee, ik heb gevraagd wanneer kan ik beginnen. dat is misschien een generatieding.
1: Ja, ja, wij zijn nog van die generatie die zo braaf zegt van ja, ik wil graag bij jullie werken. En hoeveel ik ga verdienen, I don't care.
0: Dat zien we dan wel, voilà.
1: Wat is nu wel veranderd? Nu durf ik dat wel al vragen.
0: Ja, oké, okay, ja, voilà, ik ook. Ik ga eerlijk zijn.
2: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toon. Deba Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Tony.

0: Ah ja, alles verandert, behalve wat wij hier doen bij het Nostalgie Reisbureau. We sturen je heel de zomer op reis. En straks is er de finale voor de reis naar Zwitserland. Maar er zijn nog prijzen te winnen vandaag, hoor. Een secret vakantie naar Europarks. Secret, want je ontdekt pas een week op voorhand waar je precies naartoe gaat. Altijd spannend. En je kan ook een verblijf in het Dune Hotel winnen. Tof om met de hondjes naartoe te gaan, bijvoorbeeld. Het is aan de kust in Nieuwpoort. En daar geniet je ook van het allerbeste ontbijt van heel België. Trouwens, ook leuk om te weten, als je niet de kans hebt om mee te spelen hier op de radio, we geven nog vier ballonvaarten weg met de Nostalgie Luchtballon. En die kan je winnen via onze nieuwsbrief. Daarvoor kan je inschrijven via de website. Enrique Iglesias, die zit ook in de ochtendshow. Altijd zeer zelfverzekerd, maar één vrouw die deed hem bibberen van de zenuwen. Wie dat was, dat kom je straks te weten. Eerst de band die op zondag 2 augustus op de Lokerse feesten zal staan. A Soft Cell.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

0: Enrique Iglesias kust altijd fans op het podium, altijd vol zelfvertrouwen. Maar toen hij met Whitney Houston mocht zingen, was dat toch heel eventjes anders. Hij was nog zo jong, zo gaf hij later toe. Extreem zenuwachtig stond te bibberen op zijn benen. Maar Whitney stelde hem meteen op zijn gemak. Hij herinnert zich vooral hun eerste ontmoeting. Warm en heel oprecht. Later noemde hij het de meest bijzondere samenwerking uit zijn carrière.
1: De team van Nostalgie.
0: Ja, die komen er ook nog aan. Hè. Haal die fiets maar al uit de garage, pom de banden op en smeer de ketting. Want vandaag gaan we fietsen in de 10 van Nostalgie. Wat zijn volgens jou de allerbeste fietsplaten? We draaien ze straks tussen 9 en 10. Bijvoorbeeld deze misschien. Ja, dat is een inkopper natuurlijk. Of misschien... Kraftwerk, mag die van jou ook mee in het peloton? Welke plaat rijdt volgens jou recht naar nummer 1? Stuur jouw favorieten via de Nostalgie-app. Jij kiest de platen en dan zorgt Nostalgie ervoor dat er geen tegenwind is. Straks met de 10 beste fietsplaten tussen 9 en 10.

goed advies van Roxette op deze vrijdagochtend. Listen to your heart. Het is 8 voor 8. De kandidaten van ons grote finalespel die zijn ondertussen al gearriveerd hier in de studio. Ze zijn nog aan het genieten van een lekker ontbijtje. En ik ga ze al een beetje power geven, zodat het allemaal in goede banen loopt. Zo meteen met deze hit van Kiss. I was made for loving you.

0: Straks bij Nostalgie.
1: True Before We Start, dit voorbij voordat het begonnen is. Laat ons hopen dat dat niet zo is voor een van de kandidaten van ons finale spel zo meteen. Leijers, Michiels en Soul Sister.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
6: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en 3 vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
1: En dan is het 7:58. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. Zuid-Europa staat in brand en vraagt om hulp.
7: Ja, in Spanje bijvoorbeeld roept de regering de noodtoestand uit. Bosbranden bedreigen de regio rond Madrid. En 10.000 mensen moesten vluchten voor het vuur. Door die noodtoestand krijgt de overheid wel meer bevoegdheden om mensen en materiaal op te roepen om de vlammen te bestrijden. In Frankrijk, daar vraagt president Macron hulp aan de Europese Unie bij het blussen van de talrijke bosbranden in zijn land. Onder meer Portugal, Kroatië, Tsjechië en Slowakije zouden al een team sturen. In Frankrijk staan enkele grote bossen en natuurgebieden in brand, zoals we weten. In de buurt van Bordeaux evacueerde de brandweer al 20.000 mensen en vernielde het vuur al 1.000 hectare natuur en bos. De sociale inspectie die onderzoekt of de havens van Antwerpen en Brugge jarenlang te weinig belasting betaalden via een verdachte VZW. Het gaat om de IT-afdeling die mogelijk fraudeerde met winsten van het havenbedrijf. Want VZW's betalen minder belastingen dan bijvoorbeeld een commerciële onderneming. De havens van Brugge en Antwerpen zouden in 2024 maar 4% belastingen betaald hebben op de winst die ze maakten. En dat vindt de sociale inspectie op zijn minst opvallend, zeg maar verdacht. En gisteravond is er Europees gevoetbald. In de tweede ronde van de Conference League speelde A-Gent 0-0 gelijk tegen Tsjerkassy uit Oekraïne. De match werd gespeeld op neutraal terrein in Polen. De Gentenaars moeten dus volgende week donderdag winnen in eigen stadion om door te gaan naar die volgende ronde. Ook Anderlecht kwam in de tweede ronde van de Europa League niet verder dan 1-1 gelijkspel bij het Zweedse Hammarby. Danilo Sikan scoorde het enige doelpunt voor de Brusselaars, die nog met 10 eindigde na een rode kaart voor Saliba. Ook Anderlecht zal volgende week donderdag moeten winnen als het nog verder Europees wil voetballen.
1: Zat er iets in je keel, Bart?
7: Ja, een stukje van mijn boterham.
1: Is goed drinken dan.
6: Nostalgie weer.
7: Het is eerst bewolkt, maar tegen de middag breekt die zon door. Eerst aan zee, daarna in de rest van ons land. Maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe, daarna gaat het regenen vanaf het westen en 23 graden. Maandag bewolkt met soms een bui en 24 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win één van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
8: Met Tony.

0: met de stem van Michael Jackson. Hè. Die hoor je op de achtergrond. Rockwell and Somebody's Watching Me. Het is 8 over 8.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Ja. We gaan nu echt spelen voor die prachtige treinreis door Zwitserland. Twee finalisten die staan hier al klaar. En voor één van hen begint straks een onvergetelijk avontuur. Een prachtige treinreis door Zwitserland langs bergen, meren en uitzichten. Ja, waar je normaal alleen maar van kan dromen. Eén van hen mag straks de koffers pakken. Maar wie? Jan, goedemorgen.
2: Hey, dag Tony.
0: Hey, en Greet van Bosstraten ook welkom.
3: Hey Tony.
0: Jij hebt iemand meegebracht, zie ik.
3: Ik heb mijn dochter Roos meegebracht.
0: Roos, en die heeft geluksbrengers bij je.
3: Ja, twee knuffeltjes.
0: Ja, wat zijn de namen van die geluksbrengers?
3: Snorri en Oma Poekie.
0: Oké, mooi. Voor we zo meteen de finale spelen, toch nog wat meer kennis maken. Ook met Jan. Jan, wat moeten we van jou weten?
2: Ik ben afkomstig uit Liefgem. Ik werk als teamverantwoordelijke en portfolio manager bij CM. En ook wel vrij vroeg opgestaan om hier te komen deze nacht. Maar wel voor vakantie deze week. Dus dat valt nog wel redelijk mee dan op die manier.
0: Oké, je hebt de andere dagen van de week een beetje kunnen uitslapen. Misschien.
2: Soms. Na de Gentse feesten moet dat eens wat langer kunnen.
0: Absoluut.
2: Dus kijk, gisteren was het rustig. Dus
0: ben je een paar keer gaan doorzakken deze week dan?
2: Doorzakken is veel gezegd. We hebben twee heel kleine kindjes.
0: Ja.
2: Dus die wekker staat altijd ook wel vrij vroeg.
0: Ja, dan moet je het een beetje allemaal netjes houden.
2: Ja.
0: Voilà. Snap ik. Greet, ook zeer welkom. Dus ook dezelfde vraag aan jou. Wat moeten we van jou weten?
3: Ik kom uit Aalst. Ik ben van hoofdjob boekhouder. En iets helemaal anders in bijberoep ben ik saunameester.
0: Oké. Wij kennen hier ook, op de werkvloer, zo iemand. Is dat leuk om te doen?
3: Dat is fantastisch.
0: Ja. Wat doe je dan? Zo opgietsessies?
3: Ja, klopt. Heel verschillend.
0: En dan met een handdoek zwaaien?
3: Inderdaad.
0: Dat is meestal het moment wanneer ik de sauna verlaat, want dan wordt het te warm. Heb je een tip voor mij, hoe dat ik dat de volgende keer toch kan volhouden?
3: Ja, zeker. Je kan dus bij mij langskomen. Je kan onderaan gaan zitten, is minder warm.
0: Onderaan is het minder warm. Wow, ja. Daarom. Ik ga altijd van boven zitten. Mijn eigen fout dus. Oké, hoe gaat het met de zenuw trouwens? Hebben jullie een beetje kunnen slapen?
3: Ja, zeker en vast.
2: Ja, dat valt wel mee.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja.
0: Alles onder controle?
2: Dat hopen
0: we. Dat gaan we straks zien. Goed, diep ademhalen, want straks wordt het eventjes heel spannend. Ik wens jullie nu al veel succes en we horen jullie zo meteen terug.
3: Dank u.

0: Dat doen we hier graag bij Nostalgie. Listen to the music, de Doobie Brothers. En wat we nog graag doen, dat is reisjes weggeven. Ja, er wacht ons zo meteen toch een spannend moment op de radio. In de studio staan Jan en Greet, onze twee finalisten. Straks krijgen ze een hitmix te horen en moeten ze zoveel mogelijk platen herkennen. Jij kan natuurlijk thuis ook meezoeken of gewoon heel hard mee supporteren. Want voor één van de twee kan één juiste antwoord straks het verschil maken. Wie de meeste artiesten herkent, pakt de koffers en gaat naar Zwitserland. Wie pakken jullie trouwens mee?
1: Ik zou graag mijn dochter Roos meenemen.
0: Ja, en gaat ze graag mee?
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Jij, Jan?
2: Dat zal mijn vrouw worden. Ja. Twee kindjes even proberen bij de grootouders te stationeren voor die 5 dagen dan. Ja. Maar dat zou wel plezant zijn.
0: En dan samen heerlijk genieten.
2: Absoluut.
0: Oké, okay. Wie het wordt, dat komen we dus zo meteen te weten.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
7: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta, de meubelzaak in de Noorderkempen. We'll be right back.

0: Wat een energie, ja, die Bruce Springsteen en Born in the USA.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Hé, voilà, het is zover. Toch nog eens even checken, hoe gaat het met de zenuwen?
2: Ça va.
0: Ça va?
3: Onder controle.
0: Maar hoe kan dat nu? Echt waar? Ik ben dus zenuwachtig in jullie plek, hè? Allee, oké. Hoe gaan we spelen? We hebben de ideale playlist voorzien voor je treintrip straks. Jullie krijgen een mashup te horen van de allerbeste hits die je hier op Nostalgie hoort. Na de mashup mogen jullie elk om de beurt een artiest opsommen die je hebt gehoord. Zolang jullie juist antwoorden, blijven we doorgaan. Als je fout of dubbel antwoordt, ai, dan lig je eruit en wint de andere persoon de reis. Is dat duidelijk voor allebei?
2: Yes.
0: Oké, we zoeken dus de naam van artiesten, bands. Het gaat snel, dus jullie mogen ook noteren. Jullie hebben pen en papier, dat is allemaal in orde?
2: Ja.
0: Oké, dus het wordt niet alleen een test van muziekkennis, maar ook van de zenuwen. Maar die zijn helemaal oké. Zijn jullie klaar?
2: Ja.
0: Oké. Concentreer je. Hier komt de mashup.

0: Amai, dat ging snel, hè. Zullen we eraan beginnen? Jan, jij mag eerst...
1: Shakira.
0: Shakira. Oké, dat is al goed. Greet?
2: Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez. Ja, dat is ook goed.
1: R.E.M.
0: R.E.M., ook goed. Greet?
2: Genesis.
0: Die zie ik hier niet staan. Oei, oei, oei, oei. Het is al afgelopen. Het ging heel snel. Jan.
2: Heel mooi.
1: Ja, ik had er ook niet zoveel meer. Ik dacht Boney M nog, maar voor de rest was het niet zo simpel.
0: Kijk, Greet, je had er nog een beetje langer moeten volhouden. Maar kijk, Jan, jij bent de winnaar. Yes,
1: dank je, super.
0: Ben je er blij mee?
1: Ja, super blij. Het ziet er een super kofferreis uit. Dus, komt goed.
0: Greet, voor jou is het ietsje minder, maar we gaan je niet met lege handen naar huis laten gaan. Jij krijgt een voucher van Brussels Airline ter waarde van €300. Toch ook
2: super.
0: Al niet slecht, denk ik. Hè?
2: Heel blij mee.
0: Ja, oké. Okay. Voilà, Jan, jij mag dus binnenkort je koffers pakken.
1: Ja.
0: Wie mag er mee?
1: Mijn vrouw. Ja.
0: Met je vrouw, hè? Ja,
1: alleen nog een oplossing voor de kindjes vinden, maar dat zijn details.
0: Dat komt allemaal goed. Hoe zouden ze thuis gereageerd hebben, denk je?
1: Ja, ze zijn naar tv aan het kijken op Play, dus ze zullen wel blij zijn, denk ik. Dat hoop ik toch.
0: Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Oké, zeg, super, nog eens super bedankt allebei om naar hier te komen. Het was heel spannend, het ging ook heel snel.
2: Ja.
0: Maar jullie hebben dat goed gedaan.
2: Dankjewel.
0: Oké.
1: Tot ziens.
3: Luister en je bent op vakantie.

0: Ja, we weten nu dat Jan de winnaar is van de reis naar Zwitserland. Het grote nostalgie-reisbureau, dat betekent dat je hier de hele zomer reizen kan scoren naar plekken waar de zon net iets langer blijft hangen. Volgende week is dat Cambodja en Vietnam. Ja, en ook onze hits maken altijd het mooie weer natuurlijk. Hè. I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nick Kershaw die komt eraan. Maar eerst Bart van Langenhoven met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 uit de buurt van Mechelen om het leven gekomen toen ze met een quad van de klif stortte en in zee verdronk. Het meisje was op daguitstap met haar familie toen ze met de jongen meereed met die quad. Ook hij raakte levensgevaarlijk gewond bij het ongeval. Het Marokkaanse politie onderzoekt de zaak. Verenigde Staten die heffen nieuwe taksen op producten uit 60 landen. Spullen uit de Europese Unie, Groot-Brittannië en Canada krijgen importheffingen van 10%. Andere landen, zoals China en Japan, wordt dat 12,5%. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de nieuwe taksen voor de Belgische bedrijven. En op de voetbalvelden in Vlaanderen waren er vorig seizoen zo'n 100 gevallen van racisme en discriminatie. Dat bewijzen de cijfers van Voetbal Vlaanderen. Meestal gaat het om verbaal geweld, zoals beledigingen. Daarom blijven campagnes en opleidingen belangrijk, zegt die Voetbal Vlaanderen. En kordaat optreden tegen elke vorm van racisme en discriminatie natuurlijk. Eerst bewolkt, maar tegen de middag breekt de zon door. Eerst aan zee, daarna in de rest van ons land. Maximaal tot 25 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna weer wolken. Maar het blijft meestal droog tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe. Daarna gaat het regenen vanaf het westen. En maximaal rond 23 graden.
2: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Tony.

0: je zo meteen gaat horen, ja, dat ga je nooit verwachten bij Nostalgie. Johann Sebastian Bach. Allee, er zit toch een piepklein stukje klassiek in een Zweedse song die je zo gaat horen.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Johnny Logan, die won 2 keer het Songfestival, dat was in de 80's. Maar er is nog iemand die dat 2 keer kon voor elkaar krijgen. En die hoor je zo meteen.
1: De team van Nostalgie.
0: Ja, vanaf 9 uur gaan we een tandje bijsteken. Want we zijn samen met jou op zoek naar de beste fietsplaten. Bicycle Race van Queen, dat is natuurlijk voor de hand liggend, denk ik. Tour de France van Kraftwerk of 9 Million Bicycles van Katie Melua. Maar weet jij nog een betere plaat waarmee je ons hele peloton voorbij fietst? Laat maar komen via de Nostalgie-app. En straks maken we dan samen de top 10 met de platen die het meest werden vernoemd. En dan weten we welke plaat de gele trui gaat pakken.

kunnen we allemaal meezingen natuurlijk. Hè. UB40 en Chrissy Hines en I Got You Babe. Het is 9:10. We sturen iedereen op reis deze zomer. Dat hoor je al deze ochtend. Hè. En we zetten die missie gewoon verder vandaag. Want je kan ook nog een secret vakantie naar Europarks winnen. Secret, want je ontdekt pas een week op voorhand waar je precies naartoe gaat. En we geven ook nog een verblijf weg in het Dune Hotel. En daar geniet je van het allerbeste ontbijt van heel België. Als je niet de kans hebt om mee te spelen op de radio, we geven ook nog 4 ballonvaarten weg met de Nostalgie Luchtballon. En die kan je winnen via de nieuwsbrief. Daarvoor kan je je inschrijven op de website. Zeker doen, hè, want dat is ook de moeite en ervaring die je nooit zal vergeten. En voor wie deze zomer naar Duitsland trekt, alwel, ik heb hier een interessant zinnetje, zeker als je single bent, om uit het hoofd te leren. Matthias Reim.

0: straks bij Nostalgie.
1: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook.
2: Een bagagedrager tijdens een fietstocht komt van pas, hè. Daar kan je bijvoorbeeld je picknickmand opzetten. Gers Pardoel en Sef op 10. Voor wie zelf niet wil trappen, kan ook achterop zitten.

0: de slaapcomfort. Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem en op deniwol.be.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer. Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Nostalgie.
4: Goedemorgen, bijna 8:55. Het nieuws met Bart van Langehoven. 4 op 5 sollicitanten willen op voorhand weten hoeveel loon ze krijgen.
5: Dus werkgevers denken maar westens goed na als er een toekomstige witte raaf voor hen zit, zegt HR-bedrijf Acerta, want het blijft bij ons toch nog altijd een taboe over hoeveel precies je wilt verdienen. De helft van de werkgevers zwijgt als er naar het toekomstige loon wordt gevraagd, maar toch verplicht Europa bedrijven om daar open en eerlijk over te spreken. Zeker als potentiële nieuwe werknemers dat vragen tijdens een sollicitatiegesprek. In het zuidwesten van Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met de boot geëvacueerd, omdat een bosbrand het schiereiland Cap Ferret bedreigt. Dat bevestigt het stadsbestuur van Arcachon. Het vuur verwoestte al bijna 9000 hectare natuur en bos. In Spanje dan roept de regering de noodtoestand uit. Bosbranden bedreigen er de regio rond Madrid en tienduizenden mensen moesten vluchten voor het vuur. Door de noodtoestand krijgt de overheid meer bevoegdheden om mensen en materiaal op te roepen om die vlammen te bestrijden. En op de voetbalvelden in Vlaanderen waren er vorig seizoen zo'n 100 gevallen van racisme en discriminatie. Dat bewijst de cijfers van Voetbal Vlaanderen. Meestal gaat het om verbaal geweld, zoals beledigingen. Daarom blijven campagnes en opleidingen belangrijk, zegt Voetbal Vlaanderen. En kordaat optreden natuurlijk tegen elke vorm van racisme en discriminatie.
2: Nostalgie weer.
5: Tegen de middag breekt de zon door. Eerst aan zee, daarna in de rest van ons land. Maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken. Maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag dan neemt de bewolking snel toe. Daarna gaat het regenen vanaf het westen en maximaal rond 23 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
6: Met Tony.
2: Nummer 10.
7: Spring maar achterop.

0: zijn nog maar net vertrokken, dus dan hebben we nog veel power in de beentjes. Dit was Snap. Op 9.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Onder meer gekozen door Els uit Wingenen. En die laat weten dat haar buurt ook zeer tof is om eens te verkennen op de fiets. En Bart, die er zeer graag met de koersverloop op uittrekt, met de oortjes in. En bij hem zit Snap and the Power altijd in zijn playlist. Ideaal bij hellingen. Ja, benieuwd wat er nog komt. Blijf er dan zeker bij. Hè. Fietsen, dat kan zo ontspannend zijn dat je op den duur wat afdwaalt en omwegen begint te maken. Road to Nowhere, als het ware, van Talking Heads. Ja, die stonden in 1978 al een keer op Werchter. En dit jaar kwam David Byrne, de bezieler van de band, helemaal alleen. Maar hij had een magnifieke show bij zich. Heerlijk, die choreo liever. En natuurlijk ook de hits van de Talking Heads. Want die heeft hij ook gedaan. Op nummer 8, Road to Nowhere.
1: De 10 van Nostalgie. Nummer 8.

0: Ja, ze doet ook triathlons, hè, Jennifer Lopez. Dus fietst ook. En voor wie gisteren luisterde, die weet dat ik aan het begin van de zomer een hele mooie fietstocht heb gemaakt in Honfleur. Dat is Normandië. Echt prachtig. Ik had de route ook heel goed uitgestippeld op voorhand. Maar waar ik geen rekening mee heb gehouden, ja, de hellingen met de nadruk op hel. Want die waren soms zeer pittig. Dus tip, check op voorhand ook een beetje de hoogtemeters. Zeker als je niet gewend bent om op hellingen te geraken. Het spaart je de dag erna stijve spieren uit. Ja, want toen ik uit bed stapte, dat was ook nogal luidruchtig. Let's Get Loud op 7 daarnet. In de Fiets Top 10, erin gestemd door onder meer de fietsvrienden van Fiesta. Zometeen steken we dan echt een tandje bij. Krom gebogen over het stuur en dan demareren met Boudewijn de Groot op nummer 6.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weer een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
7: Een

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De 10 van Nostalgie. Nummer 6.

Niemand anders dan Remco Evenepoel doet op deze zijn warm-up. En om nog even terug te komen op die hellingen. Handige tip, als je een helling op moet, schakel al naar een lichtere versnelling voor het echt steil begint te worden. Ja, en dan echt geloven dat je gaat boven geraken. Hè? Imagine Dragons en Believer op 5. Goedemorgen, dit is de Fiets Top 10. We zijn aan het klimmen hier. Nummer 4 hebben de wind van achter met Christopher Cross. Blijft toch een geweldige song uit de 80's. Dit is Christopher Cross.

0: 9 miljoen fietsen in één liedje, dan moet dat er toch bij zijn. Hè? Ook volgens Luc Engelen uit Hasselt. Hij is niet de enige, want een geliefde fietshit van heel wat nostalgieluisteraars. Daarom op 3.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Zeer goedemorgen, Melanie.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Zeg, jij hebt ook een favoriet doorgestuurd. Jij wou Virtual Zone in de lijst. Waarom?
2: Ja, specifiek de trombone edit. Ik ben onlangs op bosklasse geweest met mijn collega's. Ja. Wij zijn een heel hecht team met een leerkracht lager onderwijs. Een thema was Camping Kitsch. En okay. Ja, de schijf past natuurlijk perfect in het thema Camping Kitsch. Ik moest er meteen aan denken. De trombone edit, ja, wij zijn daar zo hard op gegaan.
0: En ja. Ook. Dat is altijd een bommetje hè, op de dansvloer.
2: Ongetwijfeld, je kunt er niet op stilstaan.
0: Ja, ben jij een fietser trouwens?
2: Ik ben zelf geen fietser, maar ik heb wel een aantal vrienden die daar heel fanatiek mee bezig zijn.
0: Ja.
2: Dus ik steun hun hobby ongelooflijk, maar zelf ben ik daar niet geweldig goed in met mijn korte beentjes.
0: Ja, korte beentjes, ja. Hobby zeg je, maar je kan er ook mee naar het werk bijvoorbeeld, hè?
2: Ja, dat wel. Ik fiets wel elke dag zelf naar het werk, maar ik zou er niet voor vrijwillig de Mont Ventoux gaan beklimmen.
0: Ja, maar dat is al goed genoeg naar het werk fietsen. Goed voor het milieu. Goed bezig, Melanie.
2: Dank u.
0: Omdat jij een suggestie hebt doorgestuurd, win jij een bon van €50 van de smartfoto. Wat ga je ermee doen?
2: Oh, amazing. Ik ben momenteel bezig met mijn kamer vol te hangen met Polaroid-foto's.
0: Echt?
2: En je kunt bij smartfoto zo in Polaroid-vorm je foto's laten afdrukken. Dus dan kan ik mijn muur daar wel weer vol krijgen.
0: Ja, daar kan je toch echt alles hè, op smartfoto. Oké, goed. Ja. Melanie, fijn dat je er even bij was. En nu helemaal losgaan met de Virtual Zone. Wachten op Tommeke.
2: Let's go, thank you.
0: Okay, yo.
1: De 10 van Nostalgie.
3: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
4: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
3: Een souvenir van je congé?

0: toen ik op 300 meter van de meet kwam en ik voelde van verder aangaan, toen wist hij dat ik 1 of 2 ging zijn. Ik wist dat ik hem nog ging passeren, maar ik dacht eerst aan mijn cue of petakje in het wiel zat. Ik deed even niet omkijken en ik ben gewoon vol doorgegaan. Ik heb zelfs op 20 meter nog een tand bijgestoken of zo, omdat ik niet zeker was. Maar ik besef het nog niet goed, denk ik.
1: In het koor of in het centrum, Valverde zet zich recht. Tombone komt eruit. Tombone pakt nu over. Tombone over Valverde. Tommeke, wat doe je nu? Tombone gaat wereldkampioen worden. Tombone op 1. Tombone is wereldkampioen. Tommeke, wat doe je nu? Tombone is wereldkampioen.

0: ging hier ook even volle bak open in de studio. En Anne Smijteren die stuurt bij ons ook luid het volume aan en knallen. Voilà, het weekend is al begonnen. Nog heel even. En we weten wie op 1 staat in de fietstop 10. Maar als je een beetje hebt gevolgd, ja, dan kan je al raden welke song dat gaat zijn natuurlijk. Hè.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
4: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En nemen Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
1: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. De 10 van Nostalgie.
6: Met Tony.
1: Nummer 1.

Ja, en je hoeft niet op de fiets te zitten om hiervan te genieten. Joke van der Perre die stuurt al lopend naar deze top 10 aan het luisteren. Krijg gewoon kippenvel bij dit nummer. Heerlijke nostalgie. En ja, die van Queen die zagen we natuurlijk al van een paar kilometer aankomen. Hè. Alhoewel, Caroline Mertens die stuurde daarnet, als Freddy niet opeens staat, dan dien ik officieel protest in. Dat is dus helemaal niet nodig, Caroline. Geen enkele song kreeg zoveel aandacht vandaag als Queen en Bicycle Race. Op 1 in de fiets top 10. En maandag doen we de pool top 10. Dat is de ideale playlist voor aan het zwembad. Als je nu al ideeën krijgt, laat gewoon van je horen in de nostalgie-app. Hè. En misschien past deze wel. Ja, geef maar een suggestie, hè, want het is natuurlijk aan jou. We zijn op zoek naar 10 poolplaten. Stuur ze door via de app.

komen al binnen hoor, die poolplaten. De radio swimming in the pool, dat stuurde Nathalie Klauwaard. En Valerie de Rue, die zegt, poolparty nummer 1 voor mij is Club Tropicana van Wham. Tuurlijk, hè, die moet er ook in zitten. Maar blijf maar sturen via de app. Wat is volgens jou de ideale zwembadplaten? Laat het ons weten via de app. Gisteren prikten we Kroatië op de kaart. En vandaag kan het weer alle kanten uit. We zien het straks wel waar we uitkomen bij Alexandra. Dit is Mr. Michael Jackson, Billie Jean en zometeen ook nog U2 en The Sweetest

0: straks bij Nostalgie.
1: Helemaal klaar voor een volgende bestemming in Reis rond de wereld. En natuurlijk heb ik ook weer een fantastische playlist voor deze vrijdag. Starship krijg je na het nieuws.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax. Knaldi!
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
7: Papa.
8: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
7: Papa.
8: Die mini-schroefjes, de tank, check.
7: Papa.
8: Maar, lijm, check, voilà.
9: Heb je geen klantenkaart, meneer?
7: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
10: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: 2:10. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En de bosbranden in Frankrijk die blijven uitbreiden.
1: Ja, in het zuidwesten, in de Gironde, zijn meer dan 400 mensen met de boot geëvacueerd vanaf Cap Ferret, omdat een bosbrand het schiereiland bedreigt. Dat bevestigt het stadsbestuur van Arcachon. Het vuur verwoestte al bijna 9000 hectare natuur en bos. En de Franse president Macron die vraagt hulp aan de Europese Unie bij het blussen van die talrijke bosbranden in zijn land. 4 op de 5 sollicitanten willen op voorhand weten hoeveel loon ze krijgen. Dus werkgevers denken maar best eens goed na als er een toekomstige witte raaf voor hen zit. Dat zegt toch HR-bedrijf Acerta, want er blijft bij ons toch nog altijd een taboe over hoeveel precies je wilt verdienen. De helft van de werkgevers zwijgt ook als er naar het toekomstig loon wordt gevraagd. Toch verplicht Europa bedrijven om daar open en eerlijk over te spreken, zeker als potentiële nieuwe werknemers dat vragen tijdens een sollicitatiegesprek. En onze voetbalbond heeft een principeakkoord met de Nederlander Mark van Bommel om de nieuwe bondscoach te worden van de Rode Duivels. Dat weet HLN. Van Bommel is 49 en trainde eerder Antwerp. Alleen de raad van bestuur van de voetbalbond moet die overeenkomst nog goedkeuren. Ook Van Bommels assistenten zijn bekend. Het gaat om de Nederlander Boudewijn Zende, die onder meer speelde voor PSV Eindhoven, Barcelona en Liverpool. En de Vlaming Maarten Martens, ooit speler van Anderlecht en het Nederlandse AZ Alkmaar.
0: Wat de communicatie betreft gaat het al goed gaan, hè? Zijn Nederlanders en Vlamingen. Ben jij fan van Van Bommel?
1: Ja, ik vind dat hij een goede voetbalvisie heeft. Alleen zegt hij, ik moet mijn Frans wel wat gaan oefenen. Want als je de Rode Duivels traint, dan moet je natuurlijk wel de twee landstalen spreken. Ja. Dus,
0: Duolingo, hè?
1: Ja.
2: Nostalgie weer.
1: Tegen de middag breekt de zon door. Maar het is nu ook al bezig, hoor.
0: Ja.
1: Eerst aan zee, daarna in de rest van ons land. Maxima rond de 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna weer wolken. Maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe, helaas. Daarna gaat het regenen vanaf het westen en maximaal rond 23 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Alexandra.
0: En Tony die mag bijna aan zijn weekend beginnen. Ik heb hem nog heel even nodig in de studio. Want we gaan weer een nieuwe bestemming kiezen in de reis rond de wereld. Eerst nog CJ Lewis. We are music. En ook Starship. Goedemorgen.

0: AJ Lewis.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, nog twee bestemmingen. Voor het weekend induiken twee landen die we samen gaan ontdekken. Tony.
2: Ja, ja, hier ben ik weer.
0: Leuke plekken waarschijnlijk. Vol plekken, smaken en verhalen van jou misschien. Ik ben zeer benieuwd waar we gaan belanden deze voormiddag.
2: Oké, ik ga mij concentreren dat ik een goede plek uitkies.
0: Het is de laatste inspanning voor jou voor het weekend.
2: Ja, ja, ja. Mijn arm doet al pijn van al dat werk hier. Niks moeten doen, maar alleen.
0: Oké, we gaan aftellen. 3, 2, 1, yes! Waar zijn we beland?
2: Oké, ik weet niet wat ik nu juist moet zeggen. Groot-Brittannië. Daar zit in, maar
0: het is het Verenigd Koninkrijk, denk ik. Ja, ja. Dat is een verschil, hè?
2: Ja, voilà.
0: Wacht, welke landen zitten daar bij het Verenigd Koninkrijk? Dat is Engeland.
2: Ja, Ierland.
0: Dat is Noord-Ierland, denk ik.
2: Noord-Ierland, ja.
0: Wales Schotland. En Schotland. Voilà, Schotland, dan zijn we er, denk ik. Corrigeer mij als het niet klopt. Maar ik denk dus inderdaad Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland. Ik denk dat daar heel mooie verhalen gaan uit voortkomen. Het Verenigd Koninkrijk.
2: Mooie landschappen en lekkere whisky in Schotland dan.
0: Het gaat hier weer op de drank. Lekkere whisky, zeker en vast, dat is waar.
2: Reputatie.
0: Heb je tips voor mooie bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk? Nostalgie-app. En dan meteen trouwens een van de grootste Britse bands. De popgeschiedenis heb ik nu, opgericht in Londen. Freddie Mercury is natuurlijk geboren in Zanzibar, maar het is een op- en top Britse band. Er is Queen en Bohemian Rhapsody. Laat maar komen, die verhalen.

0: Steve Winwood en dan is hij van Chaka Khan erbij. High in Love. Het Verenigd Koninkrijk, dat is onze bestemming in de reis rond de wereld deze voormiddag. Dat is Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Wat zijn jouw herinneringen aan vakanties of citytrips in het Verenigd Koninkrijk? Ik lees ze graag in de Nostalgie-app. Eén van die landen was trouwens het allereerste waar voor een sportwedstrijd het volkslied werd gezongen. Ik vertel het je welk land dat is, na Alvaro Soler en Paula Abdul.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe!
10: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
12: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
13: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
12: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
13: Die van de buren.
12: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
13: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
12: Nee. Eén adres.
10: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
14: Nieuw bij National Geographic.
15: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
14: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
15: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
14: Zondag, 7 uur, National Geographic of stream op Disney+. Het grote Nostalgie Reisbureau.
16: A floor of Scotland.
0: En waar komt die nu precies ineens tussen? Dat is het Schotse volkslied. Daar kom ik zo meteen op terug.

0: is ondertussen ook papa geworden en zit midden in een Europese festivaltour. Gisteren stond hij in Helsinki. Vandaag speelt hij in Turku in Finland, deze Alvaro Soler.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Met toch wel een prachtige bestemming op deze vrijdagvoormiddag, denk ik. Want het Verenigd Koninkrijk, dat is heel uitgestrekt natuurlijk. Dat zijn vier landen en de verhalen komen al binnen, hoor. Stef heeft hier net prachtige foto's gestuurd over zijn reis van eind mei. Ik ga hem zo meteen eens even bellen daarover. Maar als we dan in het Verenigd Koninkrijk zitten, ja, hoe zit dat daar dan met de volksliederen? Want het zijn natuurlijk vier verschillende landen. Wel, voor Engeland is dat heel erg duidelijk natuurlijk. Dat is dit. Hebben we nog vaak gehoord tijdens het WK de afgelopen weken. God Save the King. En als het over Schotland gaat, is dat de Flower of Scotland. Heel vaak ook uit volle borst meegezongen, ook nog op het WK, zoals hier bijvoorbeeld. Ik vind dat fantastisch, hè. Als zo duizenden en duizenden mensen zo'n volkslied zingen. Noord-Ierland, dat is wat ingewikkelder. Dat is ook God Save the King. Maar ze hebben ook nog twee andere volksliederen. Een beetje afhankelijk van waarvoor het moet dienen. Welk evenement of welk sportevenement. En dan heb ik ook nog iets over het eerste land dat ooit zo'n volkslied zong tijdens een grote sportmanifestatie. Dat was Wales. Ja, daar gebeurde het voor de eerste keer in 1905 voor een rugbywedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En later zijn dus de andere landen gevolgd, maar de allereerste keer gebeurde dat dus in 1905 in Wales. En dat is met dit volkslied. Ik ga me niet aan Welsh wagen, maar vertaald in het Engels is het Land of My Fathers. En ondertussen wacht ik vol spanning op jouw vakantieverhalen. Genesis komt eraan hier bij Nostalgie met I Can Dance. Dat is Billy Joel. Tell her about it.

0: Verenigd Koninkrijk. Heel uitgestrekt en divers. En Louisa Smeekens heeft een bericht gestuurd in de Nostalgie-app. Ben pas terug van Londen, weer nieuwe plekjes ontdekt. De Vault, dat is graffiti nabij Waterloo Station. Ja, dat is blijkbaar vlak onder Waterloo Station zit nog een hele andere kant van Londen. Leake Street, dat is een ondergrondse tunnel waar graffiti dus niet wordt weggepoetst, maar net aangemoedigd. Kunstenaars mogen daar dus legaal schilderen. En dat ziet er prachtig uit, want Louisa heeft er foto's bij gedaan in de Nostalgie-app. Dat is echt een tof plekje om te ontdekken. Dus de Vault Graffiti nabij Waterloo Station. En zometeen het verhaal van Stef, zijn reis van eind mei naar de Cotswolds. Daar wil ik ook meer over weten. Naar George Michael en ABBA.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
6: Welkom thuis.
7: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
5: Het grote Nostalgie-reisbureau.
8: Met Alexa.

0: George Michael.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Daar zitten we nu met Reis rond de wereld. Het Verenigd Koninkrijk dus. En Stef die is daar ook nog geweest. Heel recent zelfs, eind mei dacht ik. Dag Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen Alexandra.
0: Blij dat ik je even op je werkdag mag storen. Je bent naar de Cotswolds geweest. Waar ligt dat juist?
2: Ja, klopt. Dat is ongeveer 160 kilometer ten westen van Engeland. Een 2 uurtjes rijden met een auto ongeveer.
0: Ja, en hoe ben je daar terechtgekomen? Stond dat echt zo op je verlanglijstje?
2: Wel, nee, eigenlijk niet. Eerlijk gezegd kende ik de regio niet.
0: Nee?
2: Maar mijn vrouw die werkt hier in een reisbureau, Esperanto in Nieuwpoort. En zij organiseren ook groepsreizen.
0: Ja.
2: En een van de groepsreizen ging naar de Cotswoldsregio. En mijn vader zei van, oh, ik vind dat wel interessant, ik vind dat wel een mooie streek, ik zou dat graag willen zien. Maar we zijn er niet zitten om op een groepsreis te gaan. Dus vandaar hebben we gezegd van, weten, we gaan die reis op onszelf doen.
0: Ah, voilà.
2: En we hebben dan dat geboekt zo, en op onszelf eigenlijk die regio verkend.
0: En wat hebben jullie daar vooral gezien? Wat heb je ontdekt?
2: Oh, vooral die schilderachtige dorpjes, dat is zeker de moeite. Dat is eigenlijk het hoogste punt van de reis. Je hebt daar ook de Arlington Row. Dat is een van de gekendste gefotografeerde plekjes van Engeland.
0: Uh-huh.
2: Dat typisch in die oude stenen huisjes is. Maar ook bijvoorbeeld de stad Bath hebben gedaan.
0: Ah ja, die ken ik.
2: Die stad om de Romeinse oude baden. Ook prachtig om te zien natuurlijk. De opnamelocatie van Bridgerton is er onder andere op geweest.
0: Wow, ja.
2: In Gloucester hebben we naar de kathedraal geweest, die gebruikt is geweest voor de opnames van de Harry Potter films. Dat ook onder andere. En ook een beetje buiten de regio geweest, de Stonehenge. Omdat dat ook natuurlijk prachtig en indrukwekkend is om te zien. En als je daar aan vlakbij zet, ja, dat moet je natuurlijk ook wel gezien hebben.
0: Het is heel verschillend, want je hebt foto's gestuurd. Ik zie prachtige gebouwen. Ik zie inderdaad die oude stenen huisjes. En ik zie een soort van dolmen, klopt dat? Zo van die hele oude...
2: Ja, klopt. Dat is de bibliotheek van Oxford.
0: Ah ja, oké, okay, goed. Daar ben je dus ook geweest in Oxford.
2: Ja, klopt. De studentenstad die we ook bezocht.
0: Ja, oké. Okay. En meegevallen?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar we zijn dan meer voor die kleine, charmante dorpjes. Dat vinden we net iets leuker dan die grote steden. Maar het is zeker wel de moeite om te bezoeken.
0: En hoe lang moet je er zijn eigenlijk om veel gezien te hebben in de Cotswolds?
2: Wij zijn nu 5 dagen geweest. 5 volle dagen, dus echt 's morgens vroeg vertrokken en 's avonds laat toegekomen. En we hebben wel een heel deel kunnen zien.
0: Ja.
2: Nu, je kunt dat natuurlijk altijd zo uitgebreid mogelijk maken.
0: Ja.
2: Je kunt natuurlijk nog veel verder gaan, nog meer de andere dorpjes opzoeken. Maar op die 5 dagen tijd hebben we wel een groot deel gezien.
0: De Cotswolds.
2: Maar ook wel vrij drukke dagen.
0: Ja, gelegen in Centraal Engeland. Ja, het zal wel een druk programma geweest zijn. Dus minimum een dag op 5 daar naartoe. Dankjewel Stef voor jouw mooie vakantieverhaal en voor de foto's ook. En je weet het, ja, die foto's zijn welkom. De mooiste foto's die kleven hier ook op onze grote wereldkaart in de Nostalgie Studio. Nog een hele fijne werkdag en een tof weekend, hè.
2: Dankjewel voor hetzelfde.
0: Ja, dag Stef. Bye bye.
2: Ja, een beetje draag.

0: Italië is ook nooit ver weg bij nostalgie. Onder meer dankzij Eros Ramazzotti. En ik belde met Stef over zijn fantastische bezoek aan de Cotswolds. En Jurgen Tavernier stuurt, de clip is daar opgenomen van deze hit. Grote 80s hit. Safety Dance van Man Without Hats. Dankjewel, Jurgen, voor dit fijne weetje.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Gaan we verder op ontdekking door het Verenigd Koninkrijk. En ook Nathalie in Roelia gaat passeren. Na het nieuws.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.
0: Goedemorgen, het is bijna 2 minuten voor 11 het nieuws met Bart van Langehoven. Ja, het is inderdaad al aan ons, Bart.
9: Ja.
0: En waarover heb je het?
9: Ik begin met de Waalse verdwijningszaak van een vader en zijn zoontje. Zelf vermiste personen kregen al iets meer dan 20 tips binnen over die verdwijning van Timeo, jongetje van 5, en zijn vader Brian.

0: Afgelopen nacht op Alpe d'Huez, nog voor de renners vanmiddag die legendarische berg beklimmen. Ook al laat de Franse politie sinds gisteren alleen nog maar voetgangers en fietsers toe. Het wordt daar dus vandaag en morgen sowieso een spektakel, want Alpe d'Huez staat bekend als een gekkenhuis tijdens de Tour. Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en de rest van het peloton, die kijken er wel naar uit, maar ook wel een beetje met knikkende knieën met al die wielergekken.
1: Ik wilde het net zeggen dat ze de wielrenners maar met rust laten.
0: Ja, inderdaad. Ja. Het zal wel lukken, zeker.
2: Nostalgie weer.
0: Tegen de middag overal zon. Maxima rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst die zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe, daarna gaat het regenen vanaf het westen. Maxima rond 23 graden. En meer nieuws, dat lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
3: Met Alexandra.

0: Het Verenigd Koninkrijk is onze bestemming in reis rond de wereld op deze vrijdagmiddag. Nog tot 2 uur zitten we daar. Met veel Britpop op de radio natuurlijk ook. Maar er mogen ook mensen van Wales, van Noord-Ierland en van Schotland bij natuurlijk. Misschien moeten we eens nadenken over artiesten van die gebieden.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, wat is het mooiste stukje van het Verenigd Koninkrijk waar jij ooit bent geweest? Misschien een heel speciaal dorpje, een pub, een kasteel, een kustweg die je gezien hebt of een uitzicht dat je nooit zal vergeten en waarvan je dacht, hier wil ik terugkomen. We zaten dus al in die Cotswolds. Londen is ook al serieus aan de beurt gekomen. Prachtige graffiti aan Waterloo Station, eigenlijk onder Waterloo Station. Er is blijkbaar ook een prachtige expositie over David Bowie nabij het station Pancras King's Cross. Bowie, you're not alone. Dankjewel voor die tip. En Muriel stuurt ook nog, ik ben vorig jaar naar Londen geweest voor een concert van Coldplay. In Wembley ben er dan ook enkele dagen gebleven om Londen te verkennen. Ik ben rolstoelgebruiker en het is opgevallen dat Londen een zeer rolstoeltoegankelijke stad is. Alle bussen zijn voorzien van een oprijplaats, ook de metro is toegankelijk. En van wat we gezien hebben was ik het meest onder de indruk van de COVID Memorial Wall. Dat is blijkbaar een hele lange muur, ik heb het even opgezocht, van zo'n 500 meter, waar ieder hartje een slachtoffer vertegenwoordigt van COVID. En die vind je aan de zuidkant van de Thames, op Albert Embankment Lambeth Palace Road. Dus zeker eens gaan kijken daar, als je in Londen bent, de COVID Memorial Wall. Ik leer hier heel veel bij, dat stof, hè, aan die reis rond de wereld. Ik heb al zoveel trips in gedachten voor de toekomst. Laat ze maar komen, die verhalen over het Verenigd Koninkrijk.

0: En Jamaica die scoorde met deze hit in 1994. Zag je ook in de soundtrack of in de film Prêt-à-porter. Onder meer met Julia Roberts. Meer dan dit hebben we niet nodig, denk ik. Wat we nu aan het doen zijn, de reis rond de wereld. En natuurlijk goede muziek, een vakantiegevoel. En daar hoort ook goede muziek bij. Veel nostalgie. De Jacksons komen eraan. Eerst Depeche Mode.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: By National Geographic.
4: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
3: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
4: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
3: Zondag, 7 uur, National Geographic of stream op Disney+.

0: weekend komt eraan. En dat hoor je ook hier bij Nostalgie, de Jacksons.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
0: We zitten nog altijd in het Verenigd Koninkrijk, dus ik wacht op jouw verhalen. Spannend, hilarisch, grappig, ontroerend. In de Nostalgie-app mag je die sturen. Misschien ergens waar je geweest bent. In Wales, in Schotland, in Noord-Ierland of in Engeland zelf. En als je één man zoekt die het begrip Britse entertainer helemaal belichaamt, dan is dat toch wel Robbie Williams. En wat een zomer heeft hij er eigenlijk al op zitten. Eind juni stond hij nog bij ons hier op de Middenvijver in Antwerpen als headliner van Life is Life. Daarna trok hij verder met zijn tour langs Sevilla bijvoorbeeld. Casablanca was hij ook, Luxemburg, Bilbao. En afgelopen zondag stond hij dan plots, onverwacht voor ons toch, op het zowat grootste podium ter wereld bij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in New Jersey. Van linkeroever naar een WK-finale en dat in 3 weken tijd. En Robbie zou Robbie niet zijn als hij ook een klein incidentje had gehad. Want na de WK-finale had hij een live interview en plots viel er iets wits uit zijn mond op zijn microfoon. Het internet ging natuurlijk meteen compleet los. Dat ging viraal. Maar het bleek gewoon een Nicorette mintje te zijn dat hij tijdens dat interview dan ook nog eens op zijn voorhoofd plakte. Hij heeft er al op Instagram zelf over verteld. Hij noemt het zelf het meest Robbie Williams moment ooit. En ik geloof hem. Hier is hij nog eens. Met Angels.
2: I

0: helemaal mee eens. Altijd blijven dansen in het leven. Dat is een belangrijke, hè? Brian Ferry met een van zijn fantastische hits bij Nostalgie. Het Verenigd Koninkrijk is onze bestemming in reis rond de wereld. Ik heb al heel veel over Engeland en over Londen gelezen en tips gegeven. Maar zo weinig nog binnengekomen over Wales, Noord-Ierland en Schotland. Daar wil ik ook wel het een en ander over horen, dus laat maar komen in de app. Het zijn ook de drukste dagen op Brussels Airport. En ik ben zeker dat LMP3 weer op een toffe vakantiereiziger botst. Of misschien vrij al reizigers. Je hoort het na de Kreuners en een zomerhit met een accordeon uit Roemenië. Het werd een wereldhit in 2009.
1: Mannekes, Bompie. Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Het grote nostalgie reisbureau.
6: Met Alexandra.

0: De Kreuners.
1: Ribben de Bie met Petrie.
0: Ja, zeker en vast, want Ellen Petrie die is al weken op Brussels Airport. Ik denk dat ze daar ondertussen ook al iedereen kent die daar werkt. En ik ben benieuwd bij wie ze nu terecht is gekomen. Ik heb zoiets gehoord over twee toffe zussen.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
2: Nostalgie.
3: Ja, zeg, ik zie direct al een knuffel dat ik hier krijg. Jullie zien er mij heel vrolijk uit. Waarom?
4: Wij gaan naar Indonesië.
3: Maar wauw.
4: Ja, naar de, voilà. Naar mijn nichtje, naar de jongste dochter.
3: Ja, ja, en dat deed even geduurd, want ik heb mijn vliegangst moeten overwinnen. Ja.
4: Dus de vliegwilletje pakken, voor rustig te worden.
3: Voilà. Maar ja, we vliegen maar om 4 uur. Ik heb nog even tijd.
2: Ja, ja, maar je ziet er heel rustig uit.
3: Oh, dank u wel.
2: En
3: dank
2: ook
3: u wel.
2: In heel goede handen, want ja. De luisteraars zien dat niet, maar ik zie het wel.
3: Maar er zijn twee zussen, dus kijk.
2: Dat is fantastisch. Voilà. Zeg je nu dochter, hoe lang is zij daar al?
3: Nu is ze er van 1 juli, maar ze is eigenlijk na het afstuderen is ze een jaar gewoon rondreizen in Azië en hij is eigenlijk haar hart verloren in Lombok. Aan het surfen, aan het diepzeeduiken. Dus ja. Voilà.
2: En is ondertussen, heb je ze al eens gezien? Is ze al
3: ja,
2: terug thuis?
3: Ja, ja, ze is ook terug aan de slag hier. Voilà.
4: In het onderwijs. In het onderwijs. Heeft ze altijd veel verlof.
3: Ja.
4: En, dus 1 juli.
2: Dat heb jij gezegd, hè?
4: Ja, maar dat doet ze bewust.
3: Dat doet ze bewust.
4: Het is een heel leuke job. Ja. En de combinatie met
3: veel vrije tijd.
2: En hoe lang gaan jullie naar daar?
3: Een goeie 2 weken en een half. Ja, bijna 3 weken.
2: En heb je dan ook wat opgezocht? Wat je daar allemaal wilt bezichten? Of gaan je laten leiden door je dochter?
4: Voilà. Ja, wij zijn vorig jaar geweest met de kinderen. En ik ga een beetje dezelfde trip doen. Maar dat is zo'n veilig land voor rond te trekken.
2: Waarom moet iedereen naar kinderen?
4: Je voelt je daar heel veilig. De mensen zijn super vriendelijk.
2: Ja.
4: In de eenvoudigste B&B worden als een koning behandeld. Ongelooflijk. Heel fijn.
2: Ja. Zij twee toffe madammen. Geniet van deze fantastische trip die het ongetwijfeld heel veel gaat geven.
4: En dan gaan we naar nostalgie blijven luisteren.
2: Ja, dat zou ik doen.
4: Ah,
2: wel, zeker doen.
3: Omdat er buurvrouw in de straat woont, hè. Veronique de Kok.
4: Ah ja, die woont bij mij in de straat. Hè.
2: Dat is mijn vriendin. Hè.
4: Ah, ja.
2: Topper, hè.
4: Ja. Ze is op vakantie.
2: Ze is op vakantie, ja.
4: Doe ze de groetjes.
2: En de Sander ook. Ook
4: doe ze de groetjes.
2: Kerel. Gaan ik zeker doen. Ladies, geniet ervan, hè. Joe.
0: En voilà, nog nostalgie van zijn ook, die twee zussen op weg naar Indonesië. Dat is weer een toffe reistip die we erbij hebben gekregen. Maar we zitten natuurlijk nog altijd in het Verenigd Koninkrijk. En ik krijg hier tips binnen voor artiesten uit Wales. Shirley Bassey zie ik hier binnenkomen. Maar ik heb iemand anders klaarstaan. Het is iemand, iedereen kent hem. Na 60 jaar carrière kan het niet anders natuurlijk. Hier komt Tom Jones.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
1: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Uit de film Mad Max, Tina Turner. En ze komen weer al binnen in de nostalgie-app Reiskar. Ja, inderdaad, want die reiskar die gaat ergens tussen 12 en 1 passeren. Het kan vroeger zijn dan je denkt. Dat ga ik er nu al even bij vertellen, dus blijf aandachtig luisteren. Het is een trip naar Europarks die ik weer mag weggeven. Dat is een verrassingstrip. Een van die toffe vakantieparken voor het hele gezin in België, Nederland of Luxemburg. Echt een hele mooie prijs om te winnen. Dus als je de reiskar hoort straks, reiskar sturen in de nostalgie-app.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En deze vrolijke Matthew Wilder heb ik ook voor je meegebracht. Komt eraan na het nieuws.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
7: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
8: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
7: Het ultieme slaapcomfort.
8: Deniwol.
7: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
12: Leden bij Leeman.
13: Zeg Harry, was die gaan op haar horloge te zien?
14: Ja, wacht nou even, Suzy.
13: Oeh, wacht even.
14: Nog een minuutje.
13: En wat is er dan?
14: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
13: Moe Harry toch.
15: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Ritchie.
16: Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
16: Ritchie.
12: Nostalgie.
0: Het is 3:45. Goedemiddag. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, ja, spijtig dat ik het moet zeggen, maar het zuiden en zuidwesten van Frankrijk staan echt wel in brand.
17: Dat gevoel krijg je zeker en vast als je die laatste bosbranden ziet in de regio rond Bordeaux bijvoorbeeld en in Arcachon in de Gironde, waar bosbranden het schiereiland Cap Ferret bedreigen. 40.000 mensen zijn daar al geëvacueerd en het vuur verwoest al meer dan 10.000 hectare natuur. De Franse binnenlandminister Nunes die spreekt van de grootste branden ooit. Zeker deze zomer. Voorlopig vielen er geen slachtoffers, maar de vlammen legden in Arcachon al minstens 50 huizen in de as. En de Franse weervoorspellers die verwachten volgende week woensdag een vierde hittegolf. En dat is nooit eerder gezien sinds de start van de metingen daar in Frankrijk. Voetbal. In Duitsland is Jürgen Klopp de nieuwe bondscoach van het nationale elftal. Hij volgt er Julian Nagelsmann op, die na het teleurstellende WK in de VS, Canada en Mexico mocht vertrekken. Duitsland verloor in die 16e finales van Paraguay, weet je nog. De nieuwe bondscoach Jürgen Klopp trainde eerst Borussia Dortmund en Liverpool. Hij tekende contracten tot en met het WK van 2030. Eind september en begin oktober staat Klopp voor zijn vuurdoop bij de Mannschaft, zoals de Duitsers heten, met duels tegen Nederland, Griekenland en Servië in de Nations League. En in de Europese landen beter krijgen binnenkort nieuwe bankbriefjes en iedereen mag het ontwerp mee kiezen. De Europese Centrale Bank die lanceert 10 mogelijke ontwerpen met 2 thema's. Bekende mensen zoals componist Ludwig van Beethoven

0: Reis je deze zomer de wereld rond.
1: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister en je bent op vakantie.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
2: Met Alexandra.

0: Op Parkzaar gaat het reisje naartoe. Ongelooflijk veel berichtjes weer gekregen in de Nostalgie-app. En Nathalie stuurde onder meer... reiskar, mama, mag ik een reisje? Ja, dat mag zeker en vast, Nathalie. Jij hebt gestuurd natuurlijk, maar je moet natuurlijk ook nog opgebeld worden. Dus als je een berichtje hebt gestuurd, dan zou ik nu heel dicht bij je telefoon blijven. Want de kans bestaat dat ik je nu ga bellen. Voor zo'n trip naar een van die fantastische familieparken van Europarks.
1: Met Maggie.
0: Dag Maggie. Hallo.
1: Hi, hallo.
0: Hoe gaat het?
1: Heel goed.
0: Wat heb jij gestuurd in de Nostalgie-app?
1: Reiskar.
0: Ja.
1: Super.
0: Ik denk het ook dat jij heel erg blij bent. Ken jij Europarks? Ken je dat? Is je dat vertrouwd, Europarks? Heb je er al van gehoord?
1: Niet echt eigenlijk.
0: Nee, maar
1: ik echt van tevoren.
0: Ja, maar je moet maar eens gaan kijken op hun website, Europarks. Ze hebben echt fantastisch mooie parken in België, in Nederland en in Luxemburg. En naar een van die parken vertrek jij binnenkort. Gaat dat nog zijn voor deze zomervakantie?
1: Dan moeten we bekijken of dat nog lukt, allemaal samen te gaan. Dus we gaan zien.
0: In ieder geval, jij mag beslissen wanneer, samen met je gezin, neem ik aan. Naar waar het is, dat is een beetje een verrassing, hè? Het zijn echt van die verrassingsreizen. Een week op voorhand, dan weet je een beetje waar je naartoe mag gaan. Oké?
1: Oké, super.
0: Aan wie ga je dit nieuws nu vertellen?
1: Aan mijn man en aan mijn kinderen. Ah, en aan mijn schoonzoon.
0: Ja, fantastisch, hè? Om zo het weekend te kunnen instappen.
1: Absoluut, heel fijn, dankjewel.
0: Veel plezier binnenkort in Europarks en een heel fijn weekend. Dag Maggie.
1: Ja, dankjewel. Voor jou. Dag.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Die mooie hit van Spandau Ballet uit 1983. Ondertussen nog steeds het Verenigd Koninkrijk aan het ontdekken. En dat is zeer uitgestrekt natuurlijk. Al veel over Engeland en Londen gehoord. En ik krijg nu ook berichtjes binnen eindelijk over Wales en Schotland. Ik heb ook ontdekt dat onze nieuwslezer Simon een prachtige reis naar Schotland heeft gemaakt. Dus die ga je straks ook nog wel horen. En ik heb ook Katrien die een bericht heeft gestuurd over haar bezoek aan Wales. Daar kom ik ook nog op terug. Maar eerst even naar de muziek, want er is ook nog Britse girl power zo meteen van de Spice Girls. Maar eerst Mia en Jimmy Cliff.
1: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de Strasse True Crime Podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime Podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
2: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
3: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
2: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
3: Die van de buren.
2: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
2: Nee. Eén adres.
4: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

Zeker en vast, sunshine in the music. En de zon laat zich ook zien hier in Antwerpen. Morgen ook een goede dag. Zondag even een dipje, maar als het klopt, hebben we volgende week weer een echte zomerse week. En we zijn nog altijd bezig met onze reis rond de wereld. Heel deze zomervakantie van het ene land naar het andere. Hoppen twee bestemmingen per dag. Het Verenigd Koninkrijk nog altijd. En Katrien heeft gestuurd in de app. Ze is jaren geleden naar Wales geweest in februari. Het was nat en mistig, maar wondermooi. Ruig, groen en verrassend veel cultuur. Het is ook een aanrader voor wandelaars. En hoogtepunten voor Katrien waren het Caernarvon Castle, als ik dat goed zeg. Het is een indrukwekkend middeleeuws kasteel. En ook Mount Snowdon. Dat is de hoogste berg van Wales, 1085 meter. Je kan hem te voet beklimmen als je een goede conditie hebt natuurlijk. Maar je kan ook de Snowdon Mountain Railway nemen. En dan zo bijna helemaal naar de top. Ja, is moeilijk, hè, om uit te spreken, al die namen. Zeker als het over Wales en Schotland gaat. Gelukkig heb ik AI om mij daarbij te helpen. Maar laat maar komen in de app al jouw verhalen over Engeland, over Noord-Ierland, over Wales en over Schotland. En ik heb nog meer Britse girl power met de Spice Girls. Er was onlangs een mini-reunie, want Mel C is getrouwd met haar partner, haar man ondertussen, Chris. En Emma, Mel B en Jerry Halliwell, die waren erbij. Er was maar één Spice Girl die ontbrak, dat was Victoria Beckham. Dus vier van de vijf samen. Alleen post-Spice, die liet het feestje aan zich voorbij gaan. Ik denk dat Victoria pas komt als haar naam op de uitnodiging groter staat dan die van de bruid. Denk ik, hè? Maar misschien zat ze ook ergens op een of andere zomerse, zonnige en dure bestemming samen met David. Dat kan ook. Dit zijn ze nog eens met Who Do You Think You Are?

0: gaat hier echt alle kanten uit, alle richtingen uit als het over de nationaliteiten gaat. We zitten in het grote reisbureau van Nostalgie en de reis rond de wereld is volle bak bezig. Het Verenigd Koninkrijk nog tot 2 uur en wie weet wat er straks aankomt, dan is Ewout van der Poorten er. Dan gaan we misschien naar een heel zonnige, een heel zomerse bestemming en ver weg. Geen idee. Maar dat is voor straks. Komt eraan, Gypsy Kings, dan zitten we in Spanje en Kaja Gogo.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Papa.
6: Wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
5: Papa.
6: Die mini-schroefjes, de tank, check.
5: Papa.
6: Maar, lijm, check, voilà.
7: Heb je geen klantenkaart, meneer?
5: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
8: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
9: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
8: Safti.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau
13: met Alexandra.

0: weet, belanden we ook nog wel eens met ons grote reisbureau in Spanje. Gypsy Kings.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: En we reizen samen door het Verenigd Koninkrijk nog tot 2 uur vanmiddag. Daar hoort ook Schotland bij. En ik heb de indruk dat Ivan daar een stukje van zijn hart is verloren. Dag Ivan, goedemiddag. Hallo.
2: Dag.
0: Ja, je bent een aantal keer in Schotland geweest, hè?
2: Ja, 3 keer, dat klopt.
0: Ja. Fort William is bijvoorbeeld iets waar je vaak naartoe bent geweest. Wat is er nu ideaal als uitvalsbasis om Schotland te verkennen? En wat waren de mooiste plekjes voor jou?
2: Fort William is uitvalsbasis naar de Highlands. Dus eigenlijk alle wegen naar de Highlands toe. En van daaruit ken je naar Loch Ness, naar Inverness. En heel belangrijk voor ons was Strontian.
0: Ja.
2: Strontian, een klein dorpje. Niet zo ver van Fort William af, maar je moet het wel vinden. En daar is eigenlijk voor het eerst strontium gevonden.
0: Strontium?
2: Dus, strontium is een mineraal dat gebruikt werd voor de te maken en ondertussen ook in de medische wereld heel veel gebruikt. Het is een heel miniem klein dorp, maar wel heel romantisch en heel fijn om te bezoeken.
0: Ja, en dus heel, heel belangrijk, blijkbaar ook voor de geneeskunde, hè, tegenwoordig, die strontium.
2: Ja, uiteraard. Ja.
0: Je bent er ook naar de hoogste berg geweest?
2: Nevis, ja, de hoogste berg van Nederland. En die kan je beklimmen tot op een bepaald punt natuurlijk. En verder is het echt voor de bergbeklimmers. Maar heel, heel romantisch, heel, heel leuk. Schotland is natuurlijk wild, wild en ruig. Ja. Bergen, schapen, koeien en water. Hè.
0: En af en toe niet het beste weer, maar dat nemen we er natuurlijk met plezier bij. En blijkbaar heeft jouw zus daar ook haar bijnaam gekregen.
2: Ja, we hebben ook een dorpje bezocht, Appleby. En het is ook heel, heel pittoresk en romantisch. En mijn zus heeft daar de naam Appelbeek opgelopen. En dat is ondertussen bijna 40 jaar geleden. Maar ze draagt die naam nog altijd.
0: Ja, ja, ja. En je moet er nog eens dringend naartoe. Want het is lang geleden, zei je, Ivan. Wanneer ga je gaan? Kom aan.
2: Oh. Af van mij ligt morgen.
0: Oké, voilà, dat is genoteerd. Zeg het aan je familie, want je hebt beloofd om met je kinderen te gaan, heb je net verteld.
2: Ja, inderdaad. Dus, inderdaad. Ja.
0: Maar
2: ja.
0: Schotland is dus absoluut een aanrader. Dank je wel voor jouw toffe tips, Ivan. En ik heb een Schotse band, het is misschien wel dé bekendste Schotse band ever, The Simple Minds. Van de Simple Minds?
2: Ik ga nu weer lekker hard zitten in de keuken, want ik ben momenteel aan het werken in de keuken. Ik ben op kop van broek.
0: Ja, dus, voilà, kijk. Laat die potten en pannen maar gaan.
2: Dat is altijd sluit.
0: Hier komen ze speciaal voor jou. Goedemiddag.
2: Ja, tot ziens. Doei.

David Guetta en Kelly Rowland met heel veel weekend vibes. When Love Takes Over. Bij Nostalgie. Onderweg naar 1 uur en het nieuws natuurlijk. Met deze wet, Love is All Around.

0: straks bij Nostalgie.
1: Verder door Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland in reis rond de wereld. En deze komt er ook aan, Ace of Base.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Zeg dat, Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zalige verjaardagspies.
9: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
10: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
9: Hé, hoe dat?
10: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue.
9: Oh.
10: Ja!
9: Lemmes.
10: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is ze.
12: De Vos Lemmes.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Een dessertje.
13: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
15: Oh, pavlovit.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
17: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
18: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
17: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
18: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
16: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo. Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 1,5 minuut voor 1. Inderdaad, het nieuws met Frankie Callion. En TikTok houdt zich niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Foei, foei.
19: Ja, we vermoeden het misschien al langer. Het sociale mediaplatform beschermt minderjarigen te weinig. Dat zegt de Europese Commissie. De standaardinstellingen van accounts van kinderen op TikTok zijn niet veilig genoeg. Ze kunnen hun account openbaar maken, waardoor hun video's zichtbaar zijn voor iedereen. En zelfs als jongeren kiezen voor een privé-account, kan je ze te makkelijk vinden. TikTok moet die instellingen aanpassen, anders riskeert het een boete van 6% van een wereldwijde jaar. Omzet. De brandweer in Brussel blijft staken al voor de vierde dag op rij. Slechts 20% van het personeel werkt. Nochtans keurde de Brusselse regering gisteren wel enkele maatregelen goed om tegemoet te komen aan hun eisen. De brandweer krijgt extra personeel en geld, maar de maatregelen zijn niet concreet genoeg, zeggen de vakbonden. En ze lossen de huidige problemen niet op. Minister-president de Liesse vraagt de brandweer wel

0: daarna genieten we weer volop van zomerweer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
2: Met Alexandra.
0: Samen door het Verenigd Koninkrijk. En ik heb nog toffe tips binnengekregen van Christy en Jurgen. Ze komen eraan naar Riviera en Ace of Base met All That She Wants.

0: Er komen warmere temperaturen aan. Het kan vandaag waarschijnlijk ook al wel aan zee.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: We reizen door het Verenigd Koninkrijk nog tot 2 uur. Dan komt Ewout en dan komt er een tweede bestemming. En ook de laatste voor het weekend natuurlijk. Christy stuurt in de nostalgie-app Christy de Schepper. Hoi Alexandra, de Midlands rond Manchester op een kanaalboot. Zelf varen, sluizen opendraaien en genieten van de omgeving. Dat klinkt fantastisch, ik heb dat eens opgezocht. Ja, dat is blijkbaar zo'n eigen Engelse narrow boat dat je dan zelf mag mee varen. Het kan ook zonder vaarbewijs, lijkt mij zeer spannend. Moet absoluut wel het hoofd koel houden, denk ik. Jurgen die zegt dan weer dat hij jaarlijks naar Royal Ascot de paardenrennen gaat. Dat zijn er de beste van Europa. 5 dagen toprace's. En als je er dan toch bent, is Windsor bezoeken op 20 minuutjes daar vandaan. En ook heel mooi altijd, de changing of the guard. Ja, dat is heel typisch ook natuurlijk, hè. Hoe die mannen zo roerloos kunnen staan, uren aan een stuk. Toch wel boeiend om te zien. Je mag ze nog sturen, hè, in de Nostalgie-app. Jouw herinneringen aan vakanties of citytrips in het Verenigd Koninkrijk. En we gaan van het Verenigd Koninkrijk even de grens over naar Ierland. Want als je aan grote Ierse bands denkt, dan kom je onvermijdelijk bij deze 4 terecht uit Dublin. Al heeft Bono wel zo zijn eigen manier van tellen.
2: Oh,
0: dat is Spaans, dat is Vertigo.

0: reis rond de wereld. En elke week kan je hier bij Nostalgie in de ochtend ook een fantastische reis winnen. En echt, volgende week is het de moeite niet normaal. Ik ga het je straks vertellen. Nostalgie. En ik speelde daarnet U2 Vertigo, band uit Ierland. En Rudy die reageert in de Nostalgie-app. De allerbeste Ierse band was en is nog steeds The Wolftones. Met hun allerbekendste song My Heart Is In Ireland. Ik heb dat eventjes opgezocht. Ik ga je daar een klein stukje van laten horen. Dat klinkt dus zo.
1: My heart is in Ireland. It's there I long to be.
0: Dat is iets compleet anders dan U2 natuurlijk. Maar wel zeer toegewijd als het over Ierland gaat. Dankjewel Rudy. Zometeen bij Nostalgie de Police en Madonna.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
11: Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
12: Welkom thuis.

0: iets wat je niet wil tijdens je vakantie. Sending out an SOS, the police a message in a bottle.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Met elke week ook in de ochtend een fantastisch knappe prijs. Een unieke reis eigenlijk. Vanochtend speelde Tony nog de finale tussen 8 en 9. En Jan was daarvan de winnaar. Ja, het was door Zwitserland met de beroemde panoramatreinen. Met onder meer de Glacier Express en de Bernina Express. Dat is echt wel een treinliefhebbersdroom door de Zwitserse Alpen. Hele mooie prijs. En volgende week een nieuwe reis. En wat voor één? Luister goed. Er is er een van 18 dagen door Cambodja en Vietnam. Dat is toch fantastisch als je dat kan winnen. Dus als je wil meespelen, zeker luisteren vanaf maandag naar de ochtend met Kim Muilaert. En dan win je misschien die fantastische reis door Cambodja en Vietnam. Eerst natuurlijk nog in die finale geraken die er dan volgende week vrijdag aankomt hier live in de studio. En de reiskar passeert deze namiddag ook nog eens natuurlijk bij Ewout. Ergens tussen 2 en 6. Aha, met Touchy naar deze Clouseau. Nobelprijs.

0: bijna aan het einde van onze reis door het Verenigd Koninkrijk. Ik wil toch nog even naar Schotland zo meteen, want Schotland heeft veel meer aan de wereld gegeven dan alleen maar whisky, kilts en doedelzakken. Ook Charlene Spiteri, die je hier nog even hoort, ze vertelt aan een collega van mij dat ze hondenkoekjes heeft gegeten.
1: It was really, seriously, they were really tasty because they've got everything that's in them is good. I think it's like buckwheat, peanut butter, rye. There's like, it's really good.
0: Het duurt even voor je haar taaltje begrijpt, maar eens je door hebt, is het echt wel geestig. Als jij nog een herinnering hebt aan het Verenigd Koninkrijk, dit is je laatste kans, stuur ze dan in de Nostalgie-app, want iets voor 2 uur komt er een nieuwe bestemming aan. Simply Red met Fairground, die krijg je zo meteen. En ook de Sugar Babes.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Het grote nostalgie reisbureau.
8: Met Alexandra.

0: Simply Red.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En Peter, die stuurt nog in de Nostalgie-app, ook over Schotland, een vaarvakantie gedaan van Inverness naar Fort William over, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Ik heb de tijd niet gehad om het op te zoeken. Over Loch Oich, Loch Ness, dat ken ik, en Loch Logny. En daarna rondgetrokken door de Highlands en afgesloten in Edinburgh voor de Military Tattoo. Dat was zalig. Dankjewel Peter voor deze tip nog. En ik zei het ook, Schotland heeft voor heel wat dingen gezorgd die wij kennen, waar wij allemaal gebruik van maken al heel lang. De telefoon van Alexander Graham Bell, de televisie van pionier John Logie Baird en de ontdekking van penicilline, toch wel een belangrijk medicijn, denk ik, door Alexander Fleming, hebben we allemaal te danken aan Schotland. Dankjewel voor al je fijne tips, reisverhalen. Ik denk dat de mensen die het Verenigd Koninkrijk willen bezoeken voort kunnen voor een aantal jaren. De volgende bestemming komt er over enkele minuten aan. Eerst nog ABC en All of My Heart.

0: recht in het hart van ABC. En nu weer recht naar die wereldkaart met een dartspijltje.
1: Reis rond de wereld.
0: Dat is altijd een job met veel verantwoordelijkheid. Dag Ewout, goedemiddag.
2: Dag Alexandra, goedemiddag.
0: Het is de laatste bestemming voor het weekend, hè, waar we naartoe trekken.
2: Ja, klopt. Ja. Dus,
0: heb je zo'n gevoel van, oh, daar zou ik nu wel eens naartoe willen? Want we zaten in het Verenigd Koninkrijk. En ik heb veel tips gekregen. Slecht weer ook natuurlijk. Schotland, Wales en zo. Maar ook heel veel toffe dingen over Londen die binnen zijn gekomen. Maar ja.
2: De Cotswolds,
0: De Cotswolds, ja. Daar
2: dat hoorde ik, ja.
0: Ja, daar heb ik met iemand over gebeld. Dat was super. Wat is aan jou? Het dartspijltje, it's all yours.
2: Dus ik doe ook
0: heb je trouwens zo geen speciale t-shirt die je dan moet aantrekken?
2: Wat, om darts te spelen? Ja. Oh, nee, dat heb ik niet.
0: Dat heb je niet, oké.
2: Qua carrière zou ik wel passen.
0: Qua carrière zou het zeker en vast. Nu nog een pintje in je hand en dan...
2: Oei.
0: Oh, waar zitten we? In de zee ergens?
2: Ja, in de zee. Het dichtste wat in de buurt van de pijl ligt, dat is Hawaii.
0: Hawaii? Oh, maar dat is wel iets compleet anders. Daar weet ik ook zo weinig. Glenn Medeiros, die komt van Hawaii.
2: Is dat echt? Dat wist ik niet.
0: Glenn Medeiros, die woont daar ook terug en die heeft daar een restaurant of zoiets. In ieder geval, die zou je al kunnen spelen dus. Glenn Medeiros, but nothing's gonna change my love you. Maar het gaat natuurlijk ook over de reizen naar Hawaii. Dus laat ze maar komen in de Nostalgie-app. Dat is perfect, denk ik, om zo het weekend in te stappen, hè, met zo'n exotische bestemming.
2: Absoluut, ik heb al iets geleerd. Het is meer dan één eiland. Het is een eilandengroep, zie ik op de kaart. En het is deel van Amerika, de Verenigde Staten.
0: Allee, vooruit.
3: I want you to want me.
0: Ideaal om richting het weekend te gaan tussen 2 en 6. Met vakantieverhalen over Hawaii. Dit is nog Cheap Trick. En voor iedereen al een fantastisch weekend.

0: straks bij Nostalgie.
1: Het was een gewone vrijdagnamiddag in het appartement. Het appartement van Spider-Man, Dancing on the Ceiling van Lionel Richie, hoor je zo meteen.
2: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow!
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
12: Een dag

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedemiddag, het is 2 voor 2. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Fraukje, komt de zaak Heidi de Schepper voor assisen?
3: Toch als het van het parket van Antwerpen afhangt, want het wil 2 verdachten voor het Hof van Assisen brengen. Dat blijkt uit de eindvordering nu het onderzoek naar de moord op de jonge vrouw is afgerond. 16 jaar geleden verdween de vrouw van 26 uit Balen. Pas in 2024 kwam haar verdwijning aan het licht. Er werden 3 verdachten opgepakt voor moord, onder wie haar toenmalige partner. De politie heeft haar lichaam nooit gevonden. Volgens het parket zijn er genoeg bewijzen om de ex-partner en een vriend van hem voor het Hof van Assise te brengen. Voor een 3e verdachte zijn er te weinig bezwaren. De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid na de steekpartij op de Gentse feesten afgelopen maandag. 2 mannen vielen daar 2 anderen aan met een mes. 1 jongen van 19 raakte zwaar gewond. Hij is intussen niet meer in levensgevaar. De politie heeft 2 foto's van de verdachte verspreid. 1 van hen is duidelijk herkenbaar. En mogelijk is er ook nog een link met een vechtpartij een dag eerder. En dan nog een primeur voor Oekraïne. Een F-16 heeft voor het eerst een Russische straaljager neergehaald in een luchtgevecht. Dat bevestigt de Amerikaanse generaal in de Senaat. Het gebeurt al begin deze maand. De Oekraïnse F-16's werden vooral ingezet tegen Russische drone- en kruisraketten. Dat het nu ook succesvol een Russisch gevechtsvliegtuig kan neerhalen, toont dat de Oekraïnse luchtverdediging sterk evolueert, zegt de generaal.
0: Nostalgie weer.
3: Stilaan meer opklaringen en zon met maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon, daarna meer wolken, maar het blijft wel meestal droog tot 28 graden. Zondag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en 23 graden. Ook maandag nog bewolkt met enkele buien. Maar daarna genieten we van volop zon van zomerweer. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win één van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Ewout.

Een van de mooiste outro's aller tijden komt uit de 90s. Savage Garden met To The Moon and Back. Fijne vrijdagnamiddag. Welkom in het grote Nostalgie Reisbureau, waar we met de reis rond de wereld zijn aanbeland in Hawaii. Dat betekent dat ik de komende 4 uur meeneem op een virtuele reis doorheen de tropische eilandengroep met groene bergen, uitgestrekte palmboomstranden en helderblauw water. En het goede nieuws is, jij mag me helpen om de reis rond de wereld deze namiddag samen te stellen. Stuur je reisverhalen, reistips en herinneringen aan Hawaii door via de Nostalgie-app. Hawaii kent een zeer traditionele muziek. Vaak is dat met dat kleine gitaartje erin, de ukulele. Dat is hetgeen wat je op de achtergrond hoort. Maar Hawaii kent ook hedendaagse muziek, jawel. Het is de geboorteplek van een van de bekendste artiesten. Aller tijden helemaal nieuws voor mij. En ook een enorme verrassing, want het is een persoon die de afgelopen 2 decennia een enorme voetafdruk heeft op de popmuziek. Zonder enige twijfel de bekendste persoon uit Hawaii. Ik stel je voor, maar je kent hem al. Aan Bruno Mars.

0: Cars met Drive. Sarah uit Mechelen stuurt aloha. Dat is volgens mij hallo in het Hawaïaans. Mijn mooiste herinnering aan Hawaï is de zonsopgang op de vulkaan. En nu komt het Haleakala in Maui. Dat was een magisch moment. Dankjewel Sarah om je magisch moment te delen. Jij mag dat ook doen. Jouw herinneringen, reistips aan Hawaï zijn welkom in de Nostalgie-app. Want met het reisbureau zijn we aanbeland in Hawaï. En Janet Jackson met Hoops Now staat voor je klaar. En je hoort ook een van de best verkopende duetten aller tijden. Meer dan 15 miljoen exemplaren gingen er over de toonbank. Dat liedje, dat hoor je zometeen.
1: Even bollen, iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
10: Papa.
11: Wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
10: Papa.
11: Die mini-schroefjes, de tank, check.
10: Papa.
11: Maar, lijm, check, voilà.
12: Heb je geen klantenkaart, meneer?
10: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
13: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
14: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
13: Safti.
15: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolden. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.
16: Lenen bij Leeman.
17: Zeg Harry, wat zit je nou op haar horloge te zien?
18: Ja, wacht dan even, Suzie.
17: Oeh, wacht even.
18: Nog een minuutje.
17: En wat is er dan?
18: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
17: Maar Harry toch.
19: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: duet van John Travolta en Olivia Newton-John in de film Grease. You're the one that I want.
1: Reis rond de wereld.
0: En het is Fabienne uit Assenbroek die mij in het kader van de reis rond de wereld in Hawaii doet terugdenken aan de filmgeschiedenis van Hawaii. Hey, nostalgie, nog nooit van mijn leven in Hawaii geweest. Kon ik maar, met een smiley met lachende oogjes, tranende oogjes. Het enige wat ik wel weet is dat Elvis Presley daar heel wat films heeft opgenomen. En ook Jolien uit Eken-Nazareth denkt aan het filmdecor van Hawaii. De opnames van Jurassic Park, dat was ook in Hawaii. Dames, bedankt voor jullie berichtjes. Mij deed Hawaii eigenlijk ook denken aan televisie, aan dit hier. De dikke snor van Tom Selleck. Die in zijn kralrode Ferrari door Hawaii snorde in dat Hawaii-shirt in Magnum P.I. Fantastisch. Ja, echt op en top 80's. Maar nog heel veel andere series zijn opgenomen in Hawaii, vertelt het internet me. Hawaii 5-0, dat is nog ouder dan de 80's. Lost ook, een serie waar ik naar gekeken heb met een zeer teleurstellend einde. En dan een serie van vandaag, The White Lotus. Eén seizoen speelt zich daar af in Hawaii. Dus aan te raden, The White Lotus, als je even tijd hebt deze vakantie. Ze staan allemaal op Netflix. Een heel leuke reeks. Stuur jouw herinneringen, jouw vakantieverhalen, je reistips uit Hawaii door in de Nostalgie-app. Dan deel ik ze graag met de andere Nostalgie-luisteraars. Fijne vrijdagnamiddag met Busted, The Year 3000. Dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst Alphaville. Dit is Big in Japan.

De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavloven.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot boxspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
8: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
7: Het ultieme slaapcomfort.
8: Deniwol.
7: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
9: Nieuw bij National Geographic.
10: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
9: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
10: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
9: Zondag, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
11: Het grote nostalgie-reisbureau.
12: Met

0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.
1: Reis rond de wereld.
0: Sandy heeft een bijzonder verhaal gelinkt aan Hawaii. Goedemiddag, nostalgie. Mijn onkel Wilfried van Aken was de eerste Belg die heeft meegedaan aan de Ironman in Hawaii. Hij heeft niet gewonnen, maar heeft hem wel volledig uitgedaan. Het jaartal, daar is Sandy niet meer zeker over. In elk geval een leuk verhaal. Bedankt, Sandy. En ook een topprestatie, want die Ironman, dat is een triathlon, een combinatie van drie disciplines. Zwemmen, 3,8 kilometer. Het is wel zwemmen in de oceaan. Dat is net iets anders dan in het zwembad. Iets meer tegenstroming. 180 kilometer fietsen en dan nog een marathon van 42,2 kilometer erbovenop. De allerstrafste Belg op de Ironman, dat was Mark Hermans. Hij werd in 2001 zesde, maar na zijn zware ongeval en verlamming keerde hij terug in 2006 en werd hij wereldkampioen in de handcycle-categorie. Bij de BV's heeft Average Rob samen met zijn broer Arno de Kit de Ironman uitgedaan. Niet die van Hawaii, maar wel die van Klagenfurt, maar ook een straffe prestatie. Fijne vrijdagnamiddag. Het Nostalgie Reisbureau. Tot 6 uur vertoeven we in Hawaii. Jouw vakantieherinneringen, vakantietips uit Hawaii zijn welkom in de Nostalgie-app. En dit is Natasha Bedingfield. These words.

0: Strax bij Nostalgie. Amazing is zoals je dat deed in de 90s. Soul Asylum met Runaway Train hoor je zo meteen.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
11: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
10: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
11: Die van de buren.
10: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
11: Allee, het is goed. Maar ik ren in naar 20 winkels, hè.
10: Nee, één adres.
12: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
13: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
14: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
13: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
15: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
16: Belgische limonade.
0: Goedemiddag, het is 3:03, het nieuws met Fraukje Kalion. Fraukje, het is officieel, de Rode Duivels hebben een nieuwe bondscoach.
17: Ja, en het is zoals verwacht, de Nederlander Mark van Bommel, dat heeft de Voetbalbond bevestigd. Nu ook de Raad van Bestuur de nieuwe bondscoach heeft goedgekeurd. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Hij volgt Rudy Garcia op, die onze Duivels naar de kwartfinales op het WK loodste. Maar zijn contract werd niet verlengd. Van Bommel is 49. Hij schreef 3 jaar geleden nog geschiedenis met Antwerp door zowel de beker als de landstitel te winnen. Het parket van Antwerpen wil 2 verdachten van de moord op Heidi de Schepper voor het Hof van Assise brengen. 16 jaar geleden verdween de vrouw van 26 uit Balen. Pas in 2024 kwam haar verdwijning aan het licht. Er werden 3 verdachten opgepakt voor de moord, onder wie haar toenmalige partner. De politie heeft haar lichaam nooit gevonden. Volgens het parket zijn er genoeg bewijzen om de ex-partner en een vriend van hem voor het Hof van Assise te brengen. Voor een derde verdachte zijn er te weinig bezwaren. Het sociale mediaplatform TikTok beschermt minderjarigen te weinig, dat zegt de Europese Commissie. De standaardinstellingen van accounts van kinderen op TikTok zijn niet veilig genoeg. Ze kunnen hun accounts openbaar maken, waardoor hun video's zichtbaar zijn voor iedereen. En zelfs als jongeren kiezen voor een privé-account, kan je ze te makkelijk vinden. TikTok moet die instellingen aanpassen, anders riskeert het een boete van 6% van hun wereldwijde jaaromzet.
16: Nostalgie weer.
17: Stilaan meer opklaringen en zon met maxima rond 26. 23 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon, daarna meer wolken, maar het blijft wel meestal droog tot 28 graden. Zondag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en 23 graden. Ook maandag nog bewolkt met enkele buien, maar daarna genieten we weer volop van het zomerweer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Vrouwtje,
17: ja?
0: Jij weet iets van voetbal?
17: Ik ken een beetje van voetbal, ja.
0: Is het een goede keuze, Mark van Bommel?
17: Ik denk het wel, ja.
0: Waarom?
17: Goh, ja, ondanks dat het geen Belg is, want ik ben nog altijd voorstander om een Belg als bondscoach te maken, denk ik wel dat hij de maturiteit heeft en de uitstraling om de jongens vooruit te duwen.
0: Ja, ik zie het in je ogen, het komt goed.
17: Ja.
18: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
19: Met Ewout.

0: Kent met de grootste hits hier bij Nostalgie. Tiffany, I think we're alone now.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
0: Waar we je gezelschap houden, virtueel rondleiden doorheen Hawaii tot 6 uur vanavond. Peter uit Sint-Niklaas die stuurt via de Nostalgie-app. Als ik aan Hawaii denk, dan denk ik aan het herexamen van godsdienst. En Pater Damiaan, een boek van 300 bladzijden over hem samenvatten. Mondeling en schriftelijk examen. Tussen haakjes, ik wens alle studenten met herexamens heel veel succes. Op zijn herexamen was de enige vraag die Peter niet kon beantwoorden. De vraag, wat gebeurt er op de kaai in Molokai? We hebben het even opgezocht. Wij denken dat daar de lepra-patiënten aankwamen. Maar Peter, verbeter ons. Stuur het even door via de Nostalgie-app wat daar gebeurde op de kaai. Heb jij ook herinneringen aan Hawaii? Reisverhalen, reistips? Stuur ze alsjeblieft door via de Nostalgie-app. Ik heb ook zometeen €50 van Smartfoto voor jou in de aanbieding om al die vakantiekiekjes, digitale foto's te vereeuwigen in een mooi album. Voor €50 zullen dat wel meerdere albums zijn van Smartfoto. Hoe je ze kan bemachtigen, die €50, vertel ik je zo meteen. En je hoort natuurlijk ook de grootste hits hier op je vrijdagnamiddag. Dit is Alvaro Soler met Sofia.

van 5. Thomas Roeselare stuurt, ik heb leren surfen aan Waikiki Beach. Ik dacht dat ik het na 10 minuten onder de knie zou hebben, maar heb vooral veel zeewater gedronken. Toch heel veel leuke herinneringen aan Hawaii. Blijf jouw herinneringen sturen, vakantietips via de Nostalgie-app. We vertoeven in Hawaii in het grote Nostalgie-reisbureau in de reis rond de wereld. En zometeen Bonnie Tyler met It's a Heartache. En je hoort de Queen-cover die succesvoller was dan de originele versie van Queen.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.

0: George Michael en Queen. Met de live versie van Somebody to Love opgenomen tijdens het Freddie Mercury Tribute Concert in 1992.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Fijne middag, ik heb nu even je inlevingsvermogen en muzikale kennis nodig voor de 10 van Nostalgie. De 10 van Nostalgie, dat is een top 10 die we elke weekdag tussen 9 en 10 uitzenden in een bepaald vakantiethema. Nu maandag is er een nieuwe 10 van Nostalgie en het thema is muziek voorbij een poolparty. Een feestje aan het zwembad, jouw zwembad, dat van de buurman, het zwembad op vakantie, het maakt niet uit. Aan welk nummer denk jij bij een poolparty? Welk liedje is ideaal om sfeer te geven bij een poolparty? Stuur je suggestie door via de Nostalgie-app en je kan er bovendien wat mee winnen. Namelijk €50 budget bij Smartfoto. Uit alle inzendingen worden wekelijks een aantal winnaars gekozen die zo €50 krijgen van Smartfoto. De ideale manier om die reiskiekjes, digitale foto's, vereeuwigd te krijgen in een mooi album. Ik heb er zelf ook even over nagedacht. En eigenlijk het ultieme liedje voorbij een poolparty is een liedje dat mij terugbrengt naar mijn tienerjaren. Toen mijn hormonen ook al een beetje begonnen te werken. Toen was ik zwaar, maar echt heel zwaar onder de indruk van de stem en de doorslaggevende argumenten van Sabrina. Ze verrees als het ware als een engel uit het zwembad. In de videoclip van...
2: Bon.

0: zijn weg zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner, 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Het grote nostalgie reisbureau. Met

0: weekend staat voor de deur en dat hoor je bij Nostalgie. Dan Hartman met Relight My Fire.
1: Reis rond de wereld.
0: Waarin ik je meeneem op virtuele reis doorheen Hawaii. De eilandengroep, bekend voor de bloemenkransen, de hulu-dans en ook de traditionele gerechten zoals poke, pokeball. Intussen ook een rage bij ons. Dat lust je waarschijnlijk ook. Die met vis. Met sushi vind ik het lekkerste. Greta uit Oudenaarde stuurt dat ze in 2011 in Hawaii was. Ze maakte met haar familie daar een helikoptervlucht. Toen de piloot wist of hoorde dat ze uit België kwamen, is hij speciaal naar Molokai gevlogen, het eiland van Pater Damiaan. Normaal gezien mogen helikopters daar niet boven vliegen, maar voor ons maakte hij een uitzondering, schrijft Greta. Ze zijn Pater Damiaan nog altijd zeer dankbaar. Dankjewel Greta voor je berichtje. Heb jij ook wat beleefd in Hawaii? Heb je reisverhalen, reistips? Stuur ze door via de Nostalgie-app. Ik geef ze deze namiddag met plezier een plaats in het grote Nostalgie-reisbureau. En dan nu de man die in 1996 voor zijn concert in Honolulu voor één keer de kleur paars verbanden en vroeg om zijn backstage te versieren met bloemen zoals Bird of Paradise en gemberbloemen, de lokale fauna en flora uit Hawaii. Dit is Prince. I never meant to call.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Als je in de 90s een autoradio had van Pioneer, dan is de kans groot dat dit liedje je inspireerde. Uit de Pioneer TV-reclame, Sniff and the Tears, hoor je zo meteen.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
8: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie Nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
9: Natuursteen, parket in Permo.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:04. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Goed nieuws voor onze Rode Duivels.
10: Ja, ze hebben een nieuwe bondscoach, de Nederlander Mark van Bommel. Dat heeft de Voetbalbond bevestigd. Nu ook de Raad van Bestuur de nieuwe bondscoach heeft goedgekeurd. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Hij volgt Rudy Garcia op, die onze Duivels naar de kwartfinales op het WK loodste. Maar zijn contract werd niet verlengd. Van Bommel is 49. Hij schreef 3 jaar geleden nog geschiedenis met Antwerp door zowel de beker als de landstitel te winnen. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn 2 grote natuurbranden samengekomen tot 1 grote bosbrand. De brandweer wilde dat koste wat kost vermijden, maar ze krijgt het vuur niet onder controle door de wind en de droogte. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten verplicht binnenblijven. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. De lokale autoriteiten spreken over de ergste natuurbrand ooit in de regio. De Europese Unie stuurt intussen 4 extra blusvliegtuigen naar de regio. En de vakbonden van de Brusselse brandweer zitten opnieuw samen met minister-president Boris Delies. De brandweer staakt nu al voor de 4e dag op rij. De Brusselse regering beloofde gisteren wel enkele maatregelen om tegemoet te komen aan hun eisen. De brandweer krijgt extra personeel en geld, maar de maatregelen zijn niet concreet en lossen de huidige problemen niet op, zeggen de vakbonden.
9: Nostalgie weer.
10: Brede opklaringen met nog een paar wolken, maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog wat warmer tot zo'n 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe en krijgen we buien met maxima tot 24 graden. Maandag nog enkele buien, maar de rest van de week genieten we van veel zon en warme temperaturen. Meer nieuws lees je altijd in de app van Op Nieuwsblad.
9: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
8: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
9: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
11: Met Ewout.

0: Love Shine a Light van Katrina and Waves.
1: Reis rond de wereld.
0: Waarin we een licht schijnen op de eilandengroep van de Verenigde Staten Hawaii. Fijne vrijdagnamiddag. Welkom in het grote Nostalgie Reisbureau. Waar ik je op virtuele reizen meeneem doorheen Hawaii. De eilandengroep van Bloemenkransen, van Iron Man, van Pater Damiaan. Dat is wat we tot op heden geleerd hebben. Maar we zijn nog met het grote reisbureau in Hawaii tot 6 uur. Dus al jouw reisherinneringen leuke vakantietips over Hawaii zijn welkom via de Nostalgie-app. En dichter bij huis heb ik ook een weekendje voor je in de aanbieding. Een weekendje aan de Belgische kust in Nieuwpoort. Even er helemaal tussenuit, wegdromen tussen de duinen, tussen de zee en het strand. En de rust van de Belgische kust opsnuiven in Nieuwpoort. In het Dune Hotel, gelegen op enkele minuten van het strand en de zee. Maar ook heel dicht bij het winkelcentrum. Dat weekendje Dune Hotel kan je dit uur in de wacht slepen. Het enige wat je moet doen is goed luisteren. Als de reiskar voorbij komt, dan stuur je reiskar via de Nostalgie-app. En enkel en alleen als de reiskar voorbij komt, stuur je dat via de Nostalgie-app en dan bellen we een winnaar op. Ik wil nu al even een collectief oefenmomentje inplannen. Met andere woorden, dit telt niet. Het is gewoon om even te oefenen. Als je dit hoort dus... dan stuur je reiskar in de Nostalgie-app. En wie weet... zit je binnenkort in Nieuwpoort op het strand. Fijne middag met de grootste hits op je vrijdag op weg naar het weekend. De Kreuners, zij heeft stijl, hoor je zo meteen. Na de disco moves van Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

0: De Kreuners met Zij heeft stijl. Stijlvol op weekend naar Nieuwpoort. Het kan in dit uur, als je de reiskar hoort voorbij komen. Dan kan je een weekend winnen naar Nieuwpoort in het Dune Hotel. En zometeen ook een liedje dat gaat over New York. Het is niet Frank Sinatra, het is niet Alicia Keys met Empire State of Mind. Het is een liedje over New York en je verwacht helemaal niet dat het liedje over New York gaat. Je hoort het zometeen hier bij Nostalgie.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
11: Nieuw bij National Geographic.
12: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
11: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
12: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
11: Zondag, 7 uur, National Geographic of stream op Disney+.

0: Het liedje Man Eater van Daryl Hall en John Oates gaat niet over een verleidelijke vrouw, maar wel over de verslindende kracht van de stad New York, die je zomaar kan opeten als je niet sterk genoeg bent.
1: Reis rond de wereld.
0: In de reis rond de wereld, niet in New York, maar wel in de Verenigde Staten, in Hawaii. Ronald uit Oostende, die heeft een bijzonder verhaal over zijn reis in Hawaii. Goedemiddag, ik heb de wagen even aan de kant gezet. Ik ben in september 2016 in Hawaii geweest en heb daar de lente en alles begint mooi te... dan is het daar lente, ja. En alles begint daar dan mooi te groeien en te bloeien. Echt zeer schoon. En als marineman heb ik de USS Arizona bezocht. Het memorial boven de USS Arizona bij Pearl Harbor in Honolulu. Ja, dat is eigenlijk... of dat was een groot gevechtsschip, die USS Arizona, die gebombardeerd werd tijdens de aanval van Japan op Pearl Harbor. Daar zaten heel wat legermannen in vast in dat schip. Het zijn er nooit uitgehaald op vraag van de familie. En er is dan een memorial overheen gebouwd. En Ronald die stuurt ook een foto van die memorial. Echt wel de moeite om te zien. Bedankt voor je bericht, Ronald. We zitten in Hawaii en ook in Honolulu is het de plaats waar een van de grootste Hawaïaanse hits in traditionele stijl ooit is opgenomen. 'S nachts in één take werd de emotie van Over the Rainbow opgenomen door Israel Easy Kamaka Wi Wo Ole. Man is intussen overleden, dus ook een eerbetoon aan hem, deze Over the Rainbow.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
3: Welkom thuis.
4: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
4: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
2: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Het grote nostalgie-reisbureau.
6: Met

0: Van Fool's Garden, Johan uit Merelbeke stuurt. Het Dune Hotel, zalig. Zo hebben wij nostalgie leren kennen op de achtergrond. En sindsdien hebben jullie er een luisterend oor bij. Dankjewel Johan en welkom in de Club van Nostalgie. Naast het berichtje van Johan zijn er ook een massa berichten binnengekomen met het woord reiskar. Ah ja, want de reiskar is voorbijgekomen. Dus als jij ook reiskar hebt gestuurd, dan wordt het nu extra spannend. Want misschien gaat je telefoon nu wel over en win je een weekend naar het Dune Hotel in Nieuwpoort.
1: Hallo, met Sarah.
0: Dag Sarah, met Ewout van Nostalgie.
1: Hey, hallo.
0: Wat heb jij gestuurd in de app?
1: Wel, ik heb de reiskar gestuurd.
0: Heel juist, proficiat.
1: Yay, heel fijn, dank je.
0: Je wint een weekendje weg naar de Belgische kust.
1: Heel fijn.
0: Is het welkom?
1: Het is eigenlijk heel welkom, ja.
0: Waarom?
1: Ja, lang verhaal kort. We hebben eigenlijk onze zomervakantie met de kids erop zitten net. Maar die is, laten we zeggen, heel moeilijk verlopen met onze jongste zoon. Die nogal wat probleempjes heeft gehad onderweg. En of hij heel veel zorg heeft gevraagd.
0: Ja, en dus je kan wel een weekendje rust gebruiken aan de
1: bel. Ja, inderdaad. Een beetje ontspanning met z'n twee zou fijn zijn. Ja. Dus kijk, heel fijn.
0: Ja, daar is Nieuwpoort geschikt voor. Ben je er al eens geweest in Nieuwpoort?
1: Nieuwpoort zelf nog niet, nee. Wel andere badsteden, dus ook dat is heel leuk. Kunnen we het daar een beetje gaan verkennen.
0: Zeker en vast en heel leuk om te winkelen in de Albert 1-straat. Lust je graag mosselen?
1: Ja, zeker.
0: Dan heb ik het ultieme adres voor je om mosselen te gaan eten. Ik word hier niet voor betaald. Ik zeg het gewoon omdat het voor mij ook mijn favoriete restaurant is. Het is Bistro du Port in het stadcentrum van Nieuwpoort aan de tramhalte. Dus perfect daar om mosselen en vis te eten.
1: Ik ga dat noteren.
0: Bistro du Port. Ik geef het maar even mee. Ik wens je een heel fijn verblijf in Nieuwpoort, Sarah.
1: Super. Heel erg bedankt.
0: Jij bedankt om mee te spelen.
1: Dag.
0: De reiskar rijdt volgende week weer. En volgende week is er ook een gigantische reis te winnen hier bij Nostalgie in de Ochtendshow naar Vietnam en Cambodja. Maar daar vertel ik je straks nog wel iets meer over. Eerst genieten van The Weeknd met Daft Punk. Heel toepasselijk. Dit is I Feel It Coming.

0: straks bij Nostalgie.
1: Welk Friends-personage vond jij het leukst? Zometeen denk je sowieso terug aan je favoriete friend, want de Rembrandts komen eraan. Zometeen na het nieuws.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is de Vos Lemmis.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Papa.
8: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
7: Papa.
8: Die mini-schroefjes, de tank, check.
7: Papa.
8: Maar, lijm, check, voilà.
9: Heb je geen klantenkaart, meneer?
7: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
10: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
10: Safti.
1: Goedemiddag, het is 4:55. Het nieuws met Fraukje Kallion. Spanje en Frankrijk vragen hulp aan Europa.
12: Ja, de Europese Unie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de bosbranden te bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. In beide landen zijn er meerdere brandhaarden. In Spanje is de noodtoestand zelfs uitgeroepen. Ten westen van Madrid zijn 2 grote natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. De lokale autoriteiten spreken over de ergste natuurbrand ooit in de regio. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten verplicht binnenblijven. De vakbonden van de Brusselse brandweer zitten opnieuw samen met minister-president Boris Delyes. De brandweer staakt nu al voor de 4e dag op rij. De Brusselse regering beloofde gisteren wel enkele maatregelen om tegemoet te komen aan hun eisen. De brandweer krijgt extra personeel en geld, maar de maatregelen zijn niet concreet en lossen de huidige problemen niet op, zeggen de vakbonden. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Dat heeft de Voetbalbond bevestigd. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Hij volgt Rudy Garcia op, die onze Duivels naar de kwartfinales op het WK loodste, maar zijn contract werd niet verlengd. Van Bommel is 49. Hij schreef 3 jaar geleden nog geschiedenis met Antwerp door zowel de beker als de landstitel te winnen. En ook de deal rond voetbalclub Antwerp is helemaal rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is de nieuwe hoofdaandeelhouder. Hij kocht de aandelen van eigenaar Paul Gijsens samen met andere investeerders, onder wie ook ex-speler Toby Alderweireld. Ze investeren allemaal minstens €250.000. Van den Houten zelfs meer dan €10 miljoen.
0: Nostalgie weer.
12: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 17 graden. Morgen zonnig en wat warmer tot zo'n 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe en krijgen we buien met maxima tot 24 graden. Maandag nog enkele buien, maar de rest van de week genieten we van veel zon en warme temperaturen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
9: Met Ewout.

0: kon het bijna niet geloven. Ik dacht dat het om een typfoutje ging. Maar dat blijkt volledig te kloppen.
1: Reis rond de wereld.
0: Ik krijg bevestiging vanuit de nostalgie.

productie. Volgende week kan je in de ochtendshow hier bij Nostalgie een reis winnen naar Vietnam en Cambodja. Een trektocht voor twee personen. Hou je vast, van 18 dagen. 18 dagen voor twee op ontdekkingsreis in Vietnam en Cambodja. Het toont dus zeker en vast de moeite om je wekker te zetten en volgende week te luisteren naar de Nostalgie Ochtendshow. Fijne vrijdagnamiddag, welkom in het grote Nostalgie Reisbureau. Straks gaan we nog even een kijkje nemen op Brussels Airport. Onze reporter Ellen Petrie is ter plaatse. En we vertoeven nog altijd in Hawaii, een virtuele reis door de eilandengroep van de VS. Als jij leuke herinneringen hebt aan Hawaii, vakantietips, stuur ze door in de Nostalgie-app. En dan geef ik ze graag een plaatsje in het grote reisbureau. Nog tot 6 uur hier bij Nostalgie. Je hoort uiteraard de grootste hits. Zometeen volume ja met afscheid. Maar nu Summer Vibes met Shakira. Dit is Waka Waka.

0: Emotie ten top met Volumia en afscheid van een emotioneel dieptepunt naar een hoogtepunt. Voor Bart uit Hasselt althans, want zijn absolute hoogtepunt van zijn bezoek aan Hawaii was zijn rondtrip in het Volcanoes National Park. Daar besef je pas hoe krachtig de natuur is. Je wandelt er over lavavelden, schrijft hij. Het lijkt wel alsof je op een andere planeet loopt. Jouw reisverhalen uit Hawaii zijn nog altijd welkom in de Nostalgie-app voor het grote Nostalgie-reisbureau. En zometeen hoor je In Excess met Need You Tonight. En ook het liedje van de Bee Gees dat gemaakt werd met een ghost drummer.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
4: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
5: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
4: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
5: Die van de buren.
4: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
4: Nee, één adres.
6: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

0: De Bee Gees werden bij de opname van deze Staying Alive, hun grootste hit, geconfronteerd met een uitdaging. Ze zaten namelijk zonder drummer. Hun vaste drummer Dennis die had familiale verplichtingen. Toch besloten de Bee Gees om het liedje zonder drummer op te nemen. Ze hergebruikten een stukje van de drumopname van een vorige hit, Night Fever. Ze zeiden tegen elkaar, dat hoort toch niemand. En gelijk hadden ze.
1: Ribbe de Bee met Petrie.
0: Aan het begin van je weekend gaan we nog even gaan piepen op Brussels Airport bij onze reporter Ellen Petrie. Ellen die staat bij een koppeltje, een jong gezin, dat staat te wachten op hun vlucht.
2: En of hier heel mooi volk bij mij staat. Ik sta bij...
3: Jana.
4: En Klaas.
2: En Klaas. En jij bent...
5: Axel.
2: Axel, wat een mooie naam. En jullie zien er heel rustig uit, net ingecheckt.
3: Ja.
2: Naar?
3: Turkije.
2: Is dat de eerste keer?
3: Niet de eerste keer, maar wel zeer last minute beslist.
2: En waarom last minute?
3: We gingen eigenlijk met de mobiloom op vakantie, maar we zagen dan niet zitten zonder airco in het tropische Europa op dit moment. Dus we kozen dan voor een andere tropische locatie.
2: Is dat iets dat jullie heel veel doen?
3: Ja, af en toe toch wel, hè. Reizen doen we toch wel graag.
2: En dan liever met mobilhome dan met de vlieger, stiekem?
3: Een combinatie is leuk. Ja? Ja, zeker.
2: En welke mooie reis met de mobilhome hebben jullie? Of zal u altijd bijblijven?
3: Ja, we gaan graag naar Nederland eigenlijk. We vinden dat fantastisch. Ook voor de dochter is dat fijn. De taalbarrière is daar niet. En ook gewoon superleuke locaties. Dus
2: dat is wel belangrijk voor de kleine. En nu naar Turkije. Ook een all-in hotel, neem ik aan.
4: Ja, ik moet gewoon mee, dus we zullen wel zien.
2: Naar waar had de reis gegaan, mocht je zelf kiezen?
4: Nee. Turkije is ideaal.
2: Ja, wat heb je zo in je valies zitten? Dit moest gewoon mee.
3: Voor mij is dat mijn leesboek. Echt tijd om even te lezen.
2: En wat voor genres lees je graag?
3: Ja, ik heb nu dat van Elisabeth Lucie Baten gekocht. Ja. Van Er is niks. Ja. En dat mij gewoon echt aansprak. En anders lees ik wel wat thrillers.
2: En bij jou, wat is dat?
4: Ik heb mijn valies zelf niet gemaakt, dus ik weet niet wat er juist is.
2: Nu zijn we. En hoe voelt u daar zelf bij?
4: Ja, zeker. Heel spannend.
2: Wat verwacht je van deze reis? Want het is toch een hele ommekeer. Hè? Van, niet met de mobilo, maar wel met de vlieger.
3: Het is al in. Mobilon was vooral ook voor mezelf koken en toch nog altijd alles proper houden.
2: Ja.
3: Nu is het echt even niks doen. Dus ik verwacht echt rust.
2: Echt rust. Misschien ga jij niet meer met de mobilon weg willen. Dat is een gevaarlijke, hè?
4: Nee. Dat is ook goed allemaal. Nee. Ik ben daar niet moeilijk in.
2: Voilà. Jawel, ik zie het. Jullie zijn heel mooi gezien en ik wens jullie een fantastische vakantie.
1: Ellen Petrie, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister... En je bent op vakantie.
6: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
7: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
6: Een souvenir van je congé? Check

0: zijn er voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Het grote nostalgie-reisbureau.
7: Met

0: Chinese.
1: Reis rond de wereld.
0: Een laatste halte in Hawaii. Caroline uit Londerzeel die stuurt. We hebben vorig jaar alle eilanden van Hawaii gedaan. Een grote aanrader. Het hoogtepunt was het bezoek aan Pearl Harbor. En ook het bezoeken van het memorial van de USS Arizona. Bram uit Leek die stuurt nog een leuk berichtje. Ik heb wat geproefd van Hawaii. Vooral pizza en de croc varianten. Fijn weekend, Bram daar in Leek. Wat heb ik geleerd de afgelopen 4 uur? Wel, Pater Damiaan die wordt nog altijd als een held aanzien in Hawaii. Maar hij zorgde wel voor een herexamen bij Peter uit Sint-Niklaas. Die USS Arizona Memorial, dat kwam een paar keer binnen bij Pearl Harbor. Dat is echt de moeite waard. Daar krijg je kippenvel van. Als je wil gaan surfen op Waikiki Beach, dan ben je beter een geoefend surfer. En nonkel Wilfried, de onkel van Sandy, was de eerste Belg die deelnam aan de Ironman in Hawaii. Maandag is het grote nostalgie-reisbureau terug. Meteen met een nieuwe bestemming in de reis rond de wereld. En je wint misschien ook een 18-daagse trektocht door Vietnam en Cambodja in de Nostalgie-ochtendshow. Dit is Supertramp, The Logical Song.

0: daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
3: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
2: Het ultieme slaapcomfort.
3: Deniwol.
2: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
4: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
1: Bij Alternate natuurlijk. Zolder gezien. Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Nostalgie. Goedenavond, het is 6:02. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Tadej Pogačar doet het opnieuw in de Tour de France.
8: Ja, zeker wel. De Sloveense gele truidrager Tadej Pogačar knalde op fenomenale wijze naar de ritwinst. Zijn vijfde al in deze ronde van Frankrijk. Op de Alpe d'Huez reed hij zijn achterstand van meer dan 3 minuten helemaal weg. Pogačar blijft leider met een indrukwekkende 7 minuten voorsprong. De Fransman Lenny Martinez werd nog tweede, de Ecuadoriaan Carapaz derde. En Remco Evenepoel doet een goede zaak en verstevigt zijn tweede plaats in het algemeen klassement. Hij heeft zo'n 2,5 minuut voorsprong op de Mexicaan Isaac del Toro. De Europese Unie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de bosbranden te bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. In beide landen zijn er meerdere brandhaarden. In Spanje is de noodtoestand zelfs uitgeroepen. Want ten westen van Madrid zijn 2 grote natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. De lokale autoriteiten spreken over de ergste natuurbrand ooit in de regio. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten verplicht binnenblijven. In het Midden-Oosten liggen zeker 400 schepen stil in de straat van Hormuz door het aanhoudende geweld tussen de Verenigde Staten en Iran. Zeker 6.000 bemanningsleden zitten vast. Hun gezondheid en veiligheid wordt ernstig bedreigd. Daarvoor waarschuwt de VN-mensenrechtencommissaris. Ze moeten zelf aan water, voedsel en medische hulp zien te geraken. De VN-commissaris roept op om de bemanningsleden te evacueren. En dan nog leuk nieuws als je een citytrip doet naar Londen. Want vanaf december kan je terugreizen naar Antwerpen. De Eurostar-treinen stoppen dan ook in Antwerpen Centraal. Wel jammer, je kan niet vanuit Antwerpen naar Londen reizen. Want er is geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk in het station. Daarvoor moet je nog altijd naar Brussel-Zuid, waar de Eurostar zowel op je heen- als terugreis stopt.
1: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 17 graden. Morgen zonnig en wat warmer tot zo'n 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe en krijgen we buien met maxima tot 24 graden. Maandag nog enkele buien, maar de rest van de week genieten we van veel zon en warme temperaturen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Pearl.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lenen bij Leeman.
7: Zeg Harry, was zit hier nou op haar horloge te zien?
8: Ja, wacht dan even, Suzy.
7: Oeh, wacht even.
8: Nog een minuutje.
7: En wat is er dan?
8: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
7: Moe, Harry toch.
9: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Papa.
11: Wacht, ijzerdraad 2 mm dikte, check.
10: Papa.
11: Die minischroefjes, de tank, check.
10: Papa.
11: Maar lijm, check, voilà.
12: Heb je geen klantenkaart, meneer?
10: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
13: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
14: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
13: Safti.
15: Deba-meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba-meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba-meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
5: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
5: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
2: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. In Permo.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Een goede avond. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt. Na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd, maar er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
6: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
5: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen door enorme natuurbranden in de buurt van Madrid. Daar zijn al 26.000 mensen geëvacueerd. De man van 53 uit de Kempen die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. Hij was na de feiten naar ons land gevlucht en uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. En ook de verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen zondag blijft in de cel. Dat heeft het parket beslist. De man van 59 wordt verdacht van de moord op een man van 23. Volgens de familie van het slachtoffer na een discussie over een parkeermanoeuvre. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogačar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogačar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e en verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement.
7: Een goede dag doorgekomen. Het was heel snel weer heel hard. Dus het was weer een dag om te overleven. En morgen nog 1 keer volle bak gaan. En we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2 minuten en half. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zien we wel morgen.
5: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promokoken.
1: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Zijn
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.
3: Mannekes, Bompie. Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
1: Een horizon vol luchtballonnen, maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie-luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie-nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
2: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zee.

0: 90s and nillies. Of relax.
1: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
0: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Een goede avond. Reizigers krijgen de raad om niet naar de regio rond Bordeaux af te reizen. Dat heeft het departement Gironde aangekondigd. Het is er volgens de lokale autoriteiten te gevaarlijk met alle bosbranden. Journaliste Louise Buquet is voor ons in Gironde.
3: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
2: Hoeveel Belgen er precies zijn in de regio is niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap Ferret, in de buurt waar de grote bosbrand is ontstaan. Zij zijn intussen veilig. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. De Chinese social media app TikTok doet te weinig om minderjarigen te beschermen. Dat zegt de Europese Commissie na onderzoek. Op TikTok kunnen minderjarigen zomaar hun profiel openbaar zetten. Volgens Europa zijn ze daarom extra kwetsbaar, onder meer voor cyberpesten. TikTok krijgt nu tijd om te reageren. Als het de Europese regels blijft overtreden, moet het boetes betalen. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
3: De soundtrack van je weekend.
4: Dat is nostalgie.

Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dycar Motorhomes. Welkom te

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
3: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
2: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk.
3: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: En meneer Barbara ook mee.
3: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
4: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Een goede avond. Het Franse departement Gironde in de buurt van Bordeaux raadt mensen af om naar de regio te reizen door de bosbranden daar. Het is volgens de brandweer te gevaarlijk. Er zijn ook al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet.
6: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon ja, dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
5: Bij ons heeft Buitenlandse Zaken zijn reisadvies niet aangepast. Er is wel een waarschuwing. Hoeveel Belgen er precies zijn in de regio is niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap Ferret, in de buurt waar de grote bosbrand is ontstaan. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt. Dat meldt het parket. Drie verdachten werden opgepakt. Het gaat om een man en vrouw van 74 en een man van 48 jaar oud. De drie zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij een Russische raketaanval op een wapenbeurs. Dat melden de lokale autoriteiten. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een Russische aanval. Dat zegt de lokale gouverneur. Een tiental huizen raakten beschadigd. Het gaat om een gebied in de Donetsk-regio die Rusland graag wil veroveren. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. De Franse regering houdt rond deze tijd crisisoverleg over de bosbranden. Vooral dan die in het zuidwesten. Het vuur blijft zich uitbreiden richting de stad Bordeaux. Er zijn al 110.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Vakantiegangers en inwoners. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er nog meerdere gemeenten in de buurt van Bordeaux geëvacueerd zullen worden. De brand heeft al 14.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied groter dan Parijs. En de bosbranden en de vele hittegolven in Zuid-Europa veranderen stilaan ook onze vakantiegewoontes. We blijven de zon wel opzoeken, maar naar het zuiden trekken we steeds vaker buiten het hoogseizoen, blijkt uit cijfers van reisorganisatie Sunweb. En Vlamingen die naar het zuiden verhuisden, brengen de zomer meer en meer hierdoor. Het overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering vanmiddag heeft niets opgeleverd. De brandweer staakt al 4 dagen op rij tegen het personeelstekort en het tekort aan budget. De brandweerlieden waarschuwen intussen voor de gevolgen van de staking. Amper 22% is aan het werk en daardoor kan de brandweer niet garanderen dat hij er op tijd raakt bij een dringende interventie. Morgen namiddag zitten de regering en de vakbonden opnieuw samen. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt. Dat meldt het parket. Er werden 3 verdachten opgepakt. Een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Ze zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. Ex-rode duivel Toby Alderweireld ziet in Mark van Bommel de ideale nieuwe bondscoach. Dat heeft hij gezegd aan HLN. De Nederlander tekende een contract bij de voetbalbond tot en met het EK van 2028. Hij is wat de Rode Duivels nu nodig hebben, zegt Alderweireld.
2: Ik denk dat hij een hele goede tactische trainer is. Daarnaast ook een hele goede people manager. Dat ook heel belangrijk is bij een nationale ploeg, denk ik, om iedereen een goed gevoel te geven. Iedereen graag naar de nationale ploeg te laten komen. Maar daarnaast wisten wij ook elke wedstrijd heel duidelijk wat we moesten doen in balbezit en in balverlies. En dat is wel, denk ik, belangrijk.
1: Van Bommel is 49. Eerder pakte hij als trainer bij Antwerpen de titel en de beker in 2023. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.